bet it.

Lim FM. The Andere Radio.

0: LIM Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Enjoying the music on Lim FM.
1: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.

Goedemorgen, Lobby Salo Vibrada. Dit is Word of God, een bemoediging vanuit de Bijbel op deze vroege morgen via Radio Lim FM. Mijn naam is Annemarie Sanchez. Ik hoop dat u goed hebt geslapen. Masra Gado Jiwiwanyu Day en we danken hem daarvoor. Onze schepper, de enige die ons kan leiden door dit leven. Daarom ben ik heel dankbaar dat we beschikken over een geweldig nalatenschap van lofgezangen. Zoals het prachtige gebed van daarnet, geschreven door William Williams. Hij werd geboren in 1717, meer dan 300 jaar terug. Dus kunt u nagaan hoe oud dit lied is. Maar de inhoud is nog steeds relevant, want wij zijn pelgrims op deze aarde. En soms in een woestijnachtig land. Zwakke mensen die kracht van de machtige van Israël nodig hebben. Zonder hem kunnen we niets. En dit lied doet me sterk denken aan iemand uit de Bijbel die fysiek en geestelijk door aardig wat woestijnen is gegaan. Mozes. Een groot leider van wie wij, mensen en vooral leiders in de wereld, veel kunnen leren. Een man die de titel draagt van meest zachtmoedige mens op aarde. Maar zo is hij niet altijd geweest. Geliefde, over Mozes kunnen we lezen in de boeken Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. De naam Mozes betekent uit het water getrokken. In Exodus staat waarom hij deze naam kreeg. Hij was een bijzonder man en zijn leven liep heel bijzonder. 3 periodes van elk 40 jaar. De eerste 40 jaar bracht hij door als prins in het paleis van de farao in Egypte. Ik noem het het hol van de leeuw. De tweede 40 jaar was nadat hij een Egyptische slavendrijver had gedood en moest vluchten. En terecht kwam in Midian, waar hij trouwde met Zippora, de dochter van de priester Jethro, en schaapherder werd. En na zijn ontmoeting met Yahweh werd hij de laatste 40 jaar de leider die het volk van God uit de fysieke slavernij in Egypte haalde en bracht door de woestijn naar het beloofde land Kanaan, nu Israël. 40 jaar lang een mopperend en opstandig volk onder je hoede in de hitte van de woestijn. Ik weet niet hoeveel leiders dat zouden kunnen. Maar God had hem gekozen en heeft hem klaargemaakt voor deze enorme taak. Enkele eigenschappen van Mozes. Hij was rechtvaardig, maar in het begin pakte hij zaken verkeerd aan. Ik zei al, hij doodde een Egyptenaar die een Joodse slaaf mishandelde. Maar zo los je geen onrecht op. Later was hij degene die de wetten van God doorgaf aan het volk en daarin staat, gij zult niet doden. Verder, toen Mozes kennis maakte met de Heer die zich aan hem voorstelde als de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Ik Ben, en deze hem riep voor de taak als verlosser van zijn volk, stelde hij een heleboel vragen. Het allerlei bezwaren, onder andere dat hij niet goed kon praten. Maar uiteindelijk gaf hij toe en God verzekerde hem dat zijn broer Aaron zijn mond zou zijn. Hij voelde zich onzeker en dat kan, vooral voor zo'n immense taak. Vragen stellen is geen teken van zwakte. Mozes had zich ook al afgevraagd waarom zijn volk onderdrukt werd. Later in Midian wilde hij weten waarom die struik brandde, maar toch niet verging. Hij vroeg aan de Heer, wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan. Leiderschap wordt geassocieerd met daadkracht, maar door het stellen van vragen aan jezelf, aan anderen, maar allereerst aan God, leer je ontdekken welke weg je op moet. En dat stelt je beter in staat om weloverwogen beslissingen te nemen. Actie passie, anolas passie. Ook was Mozes zachtmoedig en nederig. In Numeri 12 vers 3 staat een opvallende zin over deze man. Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. Dat was aan het begin niet zo, weet je nog? Hij had iemand vermoord. Maar de Heer had hem gevormd in de 40 jaar dat hij zorg droeg voor de schapen van Jethro. En later zien we hoe hij omging met de andere leiders en met het volk.
Gods woord leert ons dat de Heer hoogmoedigen wederstaat, maar nederigen geeft hij genade. Iemand die nederig is, is zich bewust van zijn zwakheden en bereid te leren. Maar arrogante leiders denken dat ze alles weten en niemand kan ze iets leren. Mozes luisterde wel naar goed advies van anderen en leerde delegeren. Iedereen kwam met zijn problemen naar hem. En zijn schoonvader Jethro zag dat Mozes uitgeput raakte. Dus deed hij het voorstel dat Mozes delegeerde. Kundige mannen werden aangewezen die de kleinere zaken behandelden en de grotere waren voor Mozes. Natuurlijk moeten we eerst de Heere vragen om te helpen bij de besluitvorming. Mozes was ook gevoelig en had oog voor de behoeften van het volk. Ondanks dat ze klaagden, ging hij steeds terug naar God en vroeg om hulp, om genade. Verder hield Mozes vast aan de taak waarvoor de Heer hem had geroepen. Weet u hoe vaak het volk hem wilde stenigen? We zouden misschien al lang hebben opgegeven met zo'n ondankbaar volk dat ook nog achter afgoden aanliep. En Mozes hield van de Heer, had een geweldige persoonlijke relatie met God. Zodanig dat hij van aangezicht tot aangezicht met God sprak. Zoals iemand met zijn vriend spreekt. Hij had moed in zijn gesprekken met God en durfde te zeggen: u hebt mij met dit volk opgezadeld, dan moet u me ermee helpen. Hij zei ook een keer toen ze verder moesten: als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet van hier vertrekken. En Mozes was een man van gebed, stond heel dicht bij God. Gebed is van levensbelang en we moeten daar tijd voor vrijmaken. Mozes ging steeds weer terug naar God voor richting, wijsheid, inzicht. Hij was de man die 40 dagen met God op de berg Sinaï doorbracht. En vooral Lobby Wang, hiervan hou ik, hij deed voorbeden. Plaatsvervangend bad hij voor degene voor wie hij de verantwoordelijkheid droeg. Hij vroeg vergiffenis. Het volk deed verschrikkelijke dingen. Had zelfs een gouden kalf als afgod laten maken. En Yahweh wilde hen vernietigen. Maar Mozes bad: vergeef toch hun zonde. En zo niet, delg mij dan uit het boek dat u geschreven hebt. Boy, zouden wij dat hebben gebeden? Het volk heeft Mozes een keer zodanig getergd dat hij ongehoorzaam werd aan God. Het klaagde voor de zoveelste keer dat er geen water was. En in plaats van te spreken tegen de rots, zoals God had gezegd, sloeg hij in woede erop. En hij mocht het beloofde land niet binnen. Toch volhardde hij tot het einde. En hij bereidde Jozua voor om van hem over te nemen. Geliefde, wij krijgen op onze aardse reis ook taken en verantwoordelijkheden van God op weg naar de eeuwigheid. En de keuzes die we nu maken bepalen waar we de eeuwigheid zullen doorbrengen. Beseffen we dat? En we zijn allemaal een leider. Op het werk, in de kerk, het gezin, in de regering. En God wil ons leren en vormen tot goede leiders. Hij wil in de eerste plaats een relatie met ons. Heeft ons zijn woord gegeven als GPS, ons handboek, waaruit we kunnen leren van de verhalen van mensen zoals wij. Als we willen. Het goede doen en het verkeerde nalaten. Er is nog veel te halen uit het leven van Mozes, de man Gods, zoals staat boven Psalm 90. Een leider, herder, profeet, leraar, wetgever. De eerste 5 boeken van de Bijbel hebben we aan hem te danken. Nederig, moedig, eerlijk, een doorzetter. En bovenal een man van gebed, een voorbidder, een bemiddelaar tussen God en volk. In Deuteronomium 34 lezen we over Mozes zijn dood. God zelf begroef Mozes nadat hij hem het beloofde land had laten zien. In vers 10 tot en met 12 staat een prachtige getuigenis. Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Door zijn toedoen heeft de Heer in Egypte tekenen en wonderen laten zien aan de farao, al zijn dienaren en het hele land. Want niemand heeft ooit de machtige kracht getoond of de ontzagwekkende daden verricht die Mozes voor de ogen van heel Israël deed.
Mozes had niet vanaf het begin al die goede eigenschappen, maar omdat hij open stond voor de leiding van God, heeft deze hem gevormd. Zijn ook wij bereid ons te laten vormen? Dan mogen we vragen, guide me, O thou great Jehovah. Ik ontdekte dat dit lied is vertaald. Leid mij, Heer, O machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar gij zijt machtig. Wees mijn gids in het barre land. Gij mijn sterkte, gij mijn leider. Vul mij met uw geest steeds meer.

in Jezus' naam. Lobby Sisa, Lobby Brada, dank voor het luisteren naar Word of God via Radio Lim FM. De Heer zegene en hij behoede u. Amen.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, safety through innovation.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
2: The notification on limb.
1: To understand the heart and mind of a person, look not at what he has already achieved, but at what he aspires to do.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: Nummer Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, still

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Luego está la vieja historia de sus discrepancias con Picasso.

0: Lim FM, de andere radio.
1: Sing it on the defense, baby.
2: Boy, na denk je mij kolimie? Is ja voor zitten.

0: Kimiko Tiny.
1: Lim FM 91.7, de andere radio.

0: Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
1: Ach ja, helemaal de andere radio.

0: Yere. You know, stop Sade do.
1: Rota Puna Cite. Tida Wango So. Tamara Wango.
2: Lem Avam. The Andre Radio.
3: The notification on Lem.
4: To understand the heart and mind of a person, look not at what he has already achieved, but at what he aspires to do.
5: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
6: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
7: The hits.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakkanatori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakkanatori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Soso lobby.
1: If ya lobby safe, take him fire lobby me. Take it, analyse samanai holigonigi. Matere pireti fi konko gide leitoli. Bebe daimu accident. Taki hoi gregi moni. Mea denki. Baby.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kap

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: To understand the heart and mind of a person, look not at what he has already achieved, but at what he aspires to do.

0: Limb Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
3: Yes, you want man.
4: If you can't do good,
3: teach them.
4: Don't do bad.

0: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
1: BT.

0: FM 91.7, de andere radio. I make me fire, ching, ching, ching.
1: De Oddo van de dag op Lim, aangeboden door Optiek Ninon. Shoot.

0: modo taxo.
1: Arkis malontu, danti de, ukondoro baka, nanga na beskopu oftewel, na odo funa di. En a beskopu fti de, dat taxo. Yu naka ukaka, yu drea tapu, yu lala na ondro. En dat wil zeggen, je anders gedragen dan je in feite bent. Van bovenbond, van onderstrand. Yu, nakau kaka, yu drena tapu, yu lala na ondro.

0: baka galenteng, die kom baka ike rainbow.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 22 juli. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Herheri met zoute vis. En bang bang in masala. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
1: Hey, Biggie, stel op. Want if you want a professional junta, na een browser in de niman. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.

Neil Draver, Ricardo Eethuis, KV Barkus, Patti Collagansroep en Botte Olijveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06 8540 8044, WhatsApp plus

0: Yama?
1: Enough, mama mi. Wan minuman bribi dat toch is een precies €100 no mo Jim.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar deze nomaan zijn naar €50 Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn...
1: Alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al de...

0: Goedendag, welkom bij Nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is woensdag 22 juli. De buitenparlementaire partij, de Nieuwe Leeuw, heeft gisteren twee ontwerpwetten aangeboden aan de minister van Financiën, Adeline Weinerman. De wetten hebben betrekking op de olie- en gassector. Het gaat namelijk om een local contentwet en een wet met betrekking tot transferpricing. We spraken de voorzitter van de Nieuwe Leeuw, Darm Moengra, en hij gaf ons de volgende informatie.
1: Nou, het is een initiatief dat al langer speelt, waar wij ons zorgen maken. En dat is namelijk eigenlijk voor deze regering en toen de olie-industrie op gang begon te komen en de ontwikkeling daarin. Zagen wij namelijk ook de gevaren die er een rol spelen. Ik heb er vaker over geschreven, over de gevolgen zoals de olievloek, Dutch disease. Aantal artikelen daarover hebben we vaak erover laten uitgaan. Die wijzen op dat als we de zaken niet goed aanpakken, we net als vele landen in de wereld, Nigeria, Angola, Ecuador, noem maar op, zelf Brazilië en natuurlijk recentelijk Guyana, wij een aantal effecten van die opkomende ontwikkeling gaan meemaken, die naast het goede een heleboel schadelijke gevolgen kan hebben. We hebben gemerkt dus dat eigenlijk vanuit de overheid en vanuit er eigenlijk weinig werkelijk werk is gemaakt aan zaken die de ontwikkelingen die komen moeten structureren, moeten zorgen dus dat ze goed worden begeleid en dat is het beste is door wetgeving. En in feite wat we hebben gedaan is gekeken, een heleboel studie naar de lessons learned van de verschillende landen die ook het opkomende olie-industrielanden waren. En wat de zaken waren, wat er is gebeurd. En zijn er veel lessen waaruit we kunnen leren. We moeten niet het wiel opnieuw gaan uitvinden en brokken maken. Terwijl we door te leren van anderen dat kunnen voorkomen voor onze situatie. Het betreft namelijk zijn twee ontwerpwetten. Het is de wet op transferpricing en de andere is de local content wet waar veel over wordt gesproken. Er wordt veel over gesproken, maar er is geen enkele zaak waarvan je zegt het is opgeschoten. Ik weet dat de local content wet bijvoorbeeld onder de tijd van ex-president Santokki, Nieuwelen, dat hij een bord had gemaakt die dat moet voorbereiden. Maar ik kan u zeggen uit interne informatie dat het meer, denk ik, meer een showtime was. Zogenaamd men werk aan die wet. Maar niet met het oogpunt om daadwerkelijk die wet op tijd klaar te hebben voordat we die grote eerste production sharing overeenkomst gingen tekenen. Het leek alsof dat niet eens moet. En we hebben een production sharing contract getekend. Niemand weet, het is een groot geheim wat erin zit en wat het betekent voor Suriname. Terwijl eigenlijk in zulke contracten een aantal zaken moeten vastleggen. En die nodig zijn om te zorgen dat we daadwerkelijk op vooruit gaan met de overeenkomsten die we maken. Vele landen, ook de Wereldbank, die een raad af om local content policy

0: zoals met name de directeur van Staatsolie net als een soort propagandist van Total Oil overal zit te bazuinen. We hebben geen local content wet nodig, we moeten local content policy. Maar het is juist datgene wat met name de Wereldbank et cetera adviseert om niet te doen op grond van de situatie in andere landen. Local content policy betekent dat er aantal autoriteiten, dat je daar in een klein kamertje bij elkaar zit en dan afspraken maakt. En dat zijn zaken die meestal de basis kunnen leggen van corruptie. Terwijl wanneer je in wetgeving, afspraken, richtlijnen, et cetera vastlegt, dan is dat hard. Maar natuurlijk, de vraag is hoe ver ga je met de richtlijnen. Je moet voorkomen dat je hoezeer je investeerders wil hebben, ook niet afschrikt met te strakke wetgeving en te strakke zaken. En ook met voorwaarden te stellen om bijvoorbeeld jouw eigen dienstensector of jouw eigen labor force te laten mee participeren. Maar de opleiding, de kwaliteit die daarvoor nodig is, is er niet. De capaciteit is er niet. En je vraagt ernaar, dan breng je de maatschappijen voor een fait accompli en voor zaken waar ze moeilijk mee zullen kunnen meegaan. Ja, dat schrik ze af. Vandaar dus dat je flexibiliteit moet inbouwen in die ontwerpwet wat we hebben opgesteld.
1: Heer Mungra, nog even kijken naar die andere wet, transfer pricing. Wat houdt dat in?
0: Kijk, er is namelijk één ding. In vele landen heb je gehad, dus dat de multinets komen. Ze komen voor jou eigendommen, jouw natuurlijke rijkdommen. Maar de landen zelf is gebleken in de afgelopen jaren dat ze bijzonder veel, je wordt door de multinationals, is bijna een vorm van uitbuiting die we hebben gehad. Als je kijkt naar Nigeria bijvoorbeeld, die geen transferpricing kader had of wetgeving, krijg je dat de multinationals zijn bedrijven, ze hebben meerdere dochtersbedrijven. En wat doen ze wanneer ze ergens komen, bijvoorbeeld je komt om hier te exploiteren. Maar je hebt van allerlei nodig. Je hebt diensten nodig, je hebt goederen nodig, je hebt allerlei middelen nodig. Maar daarvoor heb je allerlei zogeheten dochterbedrijven die dan je leveranciers worden. En de prijs, de kostprijs, die wordt op papier opgedreven, toch? Omhoog gestuurd door dat de dochterbedrijven worden dan prijzen gemaakt. Bijvoorbeeld als ik pijpen moet hebben en die pijp kost $10, dan brengen ze rustig $100. En dan heet het aan het eind van de rit dat zogenaamde kosten erg hoog zijn geworden, waardoor je de winsten kleiner zijn. En daarmee ontduiken ze belasting. Er is veel belastingontduiking als je dat niet hebt. En winstverschuiving. Om een rekenvoorbeeld te geven. Stel dat bijvoorbeeld je een barrel olie voor $100 verkoopt. Maar de kostprijs om die olie te winnen is $40. Wat doet de multinational dan? Die heeft een brievenbus maatschappij of een dochtermaatschappij in Singapore, wat die bekend is om dat soort brievenbusmaatschappijen van vele honderden multinationals in de wereld. Daar heb je heel lage winsten. Die olie van $40 wordt dan zogenaamd verkocht aan die dochter in Singapore, en vaak een brievenbusmaatschappij erbij, voor $50. Op papier heet het hier dat jouw winst die je in Suriname hebt gemaakt $10 is. En de overheid hier gaat dan winst op basis van de gemaakte winst van $10 de belasting innen. En terwijl in Singapore aangekomen, daar is het zo dus dat dat product, die barrel olie, dan wordt verkocht voor $100. En dan hebben ze dan daar $50 winst voor heel lage winstbelasting en heffingen van 4-5%. En op deze manier dus krijg je dus dat de winsten worden verschoven naar belastingparadijzen. En jij als land, in Nigeria bijvoorbeeld, hebben ze zo honderden miljarden misgelopen. Ik weet bijvoorbeeld dat in Australië, waarbij toevallig dezezelfde maatschappij Total op een gegeven moment door de Belastingdienst 350 miljoen euro boete heeft moeten betalen vanwege op die manier het wegsluizen van belasting van in feite winsten naar belastingparadijzen. In Frankrijk weet ik dat McDonald's daar bijvoorbeeld, die ook daaraan deed, heeft wel 1,25 miljard alleen maar boetes betaald, behalve nog de winsten die ze het land hebben tekort gekomen nog moeten betalen. Dus het hebben van een wetgeving op dat stuk is erg belangrijk. En in die wetten, om die wet dat werk te kunnen doen, zal je een aantal zaken moeten opbrengen. Die zorgen dus dat het een hoekse effect heeft, met name de eisen aan de documentatie. De documentatieplicht die ondernemingen moeten gaan op nahouden. Omdat op die manier kan dan de Belastingdienst kan dan de boeken controleren, de verrekenprijzen, de opbouw van de kosten, je kostoil, ja. En op basis daarvan wat de staat hier toekomt daaruit aan ontlenen. Net wat ik zei, in die andere landen, er zijn veel verdiend, maar de belastingen, de staat zelf heeft weinig verdiend, waardoor je weinig kan doen. En natuurlijk het volk daar weinig heeft gezien van al die oliewinsten die in de zakken van zowel lokale, maar vooral de buitenlandse bedrijven is gegaan. En vandaar dus dat die wet op die transferprijzen zie ik persoonlijk als een van de allerbelangrijkste. Maar hij moet natuurlijk in compliance en in aansluiting zijn met andere wetten, zoals de wet op local content, wat belangrijk is. En ook natuurlijk aansluiting op de investeringswet. U weet dat wij enkele weken terug ook al een amendementen hebben ingediend en aangeboden aan de overheid, aan de president, de DNA, maar ook aan de minister van Financiën, van 29 aantal amendementen op dat concept wat de overheid heeft gemaakt op de investeringswet 2026. Op zich had dat een aantal goede uitgangspunten. Maar die wet zoals het daarbij staat had erg veel hiaten en tekortkomingen. En die hebben wij allemaal aangevuld zodat de zaak in overeenstemming is met de huidige internationale regelen en de inzichten, maar ook de lessen learned van landen die met investeerders, buitenlandse investeerders te maken hebben.
1: Ja.
0: Daar zijn wij vrij gedetailleerd, hebben wij gezorgd dat die wet een gedetailleerde wet is, zonder open zaken. Weet, het probleem van onze wetten is dat ze vaak wat algemeen zijn, maar de verbijzonderingsbesluiten die ontbreken. Soms lijkt het, heb je de indruk alsof de autoriteiten dat zelf doen, omdat men verschuift het dat wanneer het gaat om die verbijzonderingen, dat dan een kwestie is van aan tafel zitten, dat policy gaan doen en daar overeenkomsten, en daar begint juist de corruptie.
1: Dan deze vraag. Waarom heeft u de wetten aangeboden, of althans waarom heeft DNL de wetten aangeboden aan het ministerie van Financiën en Planning en niet aan de Nationale Assemblée bijvoorbeeld, of het ministerie van Olie, Gas en Milieu?
0: Oké, u mag weten, wij hebben ze aangeschreven. We hebben nog niks gehoord van de assemblee. Dan de voorzitter van de assemblee heb ik persoonlijk ook bericht gestuurd. Ze zouden uitnodigen, hebben niet gedaan. Met name wanneer het gaat om, vooral met name ten aanzien van transferpricing, is de minister van Financiën erg belangrijk. Het gaat om de belastingen en de belastingen vallen onder haar. Vandaar dat zij een heel belangrijke schakeling heeft. Nu begrepen wij ook dat de minister vandaag naar het buitenland gaat om te praten met buitenlandse investeerders, et cetera. En vandaar dus dat ik erg, ik dacht, ik heb de minister, ik heb een goede relatie met deze minister, overigens een van de beste ministers die ik ken. En ze was direct bereid om gisteren reeds van, ik zei minister, u gaat naar het buitenland. U hebt, ik denk dat wij met dat wat wij voor u hebben, u alle wetenschap en alle kennis daarin hebt om goed om te gaan, ook in de gesprekken die u voert en aan te, en uit te leggen daar. Wat Suriname kan aanbieden en wat de vereisten zijn en hoe wij rekening houden met een investeerdersvriendelijke context hier in Suriname. In dat kader was ik blij dus dat ze snel heeft gereageerd. Van de assemblee moeten wij nog horen, de minister bij het ministerie van Oil and Gas. Die daar vond een secretaresse dat je alles aan haar moet uitleggen, liever via mail. Dus dat blijkt niet zo efficiënt te gaan. Toevallig ken ik van die minister niet de rechtstreekse contactnummers, dus had ik het ook gedaan. Bij de investeringswet hebben we al die instanties aangeboden, schriftelijk. Dit keer heb ik het persoonlijk gedaan. Ik verwacht alsnog dat we die uitnodiging krijgen om dat te doen en ook toe te lichten. De minister van ISOTI, die bij local content eigenlijk de belangrijke factor is als minister. Wat het gaat om de ondernemerswereld hier en het meeliften van de Surinaamse bedrijven en dienstverlenende instanties met deze nieuwe mogelijkheden ten aanzien van de exploitatie van onze natuurlijke rijkdommen. Yeah. Maar de minister is momenteel in Panama, hij belde me nog en hij zegt van oké, wanneer ik kom, dan kan het. Dus wij willen dat aan iedereen die daarmee de lead in heeft in deze kwestie, zullen we zeker dat aanbieden en dat doen precies zoals we dat met de investeringswet hebben gedaan.
1: U hoorde daarnet de voorzitter van de Nieuwe Leeuw, Darren Moongra, die gisteren twee ontwerpwetten heeft aangeboden aan de minister van Financiën, Adeline Weinerman. Het doel van deze wetten is om de olie- en gassector beter te reguleren. Gisteren werd de ontwerpwet houdende regels in zaken de strafrechtelijke en civielrechtelijke ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en het versterken van de integriteit van het financieel stelsel, oftewel de OWVV-wet, verder behandeld in de Nationale Assemblee. We laten u horen een bijdrage van NPS-fractielid Jeffrey Lowe.
2: Het gaat over een principiële vraag. Accepteren wij dat criminaliteit loont of zorgen wij ervoor dat niemand voordeel kan behouden uit onrechtmatig handelen? Het antwoord moet helder zijn. Wie zich verrijkt door corruptie, fraude, witwassen, drugshandel of andere ernstige vormen van criminaliteit mag dat voordeel niet behouden. Dat is niet alleen een strafrechtelijk uitgangspunt, maar ook een kwestie van rechtvaardigheid. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat eerlijk werken wordt beloond en dat misdaad nooit een economisch verdienmodel mag zijn. Voorzitter, we moeten vandaag de fundamentele vraag stellen of de gekozen wetssystematiek de meest logische is. Suriname beschikt immers al vanaf 2002 over een wettelijke regeling over de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Deze regeling is in de loop der jaren gemoderniseerd en maakt inmiddels onderdeel uit van het geldende wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering. Met andere woorden, wij beginnen vandaag niet met een leeg blad. Wij bouwen voort op een bestaand strafrechtelijk fundament. Tegelijkertijd erkennen wij dat de criminaliteit ingrijpend is veranderd. Crimineel vermogen bevindt zich niet langer uitsluitend in contanten, voertuigen of ontroerend goed. Tegenwoordig zien wij bijvoorbeeld cryptovaluta, digitale wallets, buitenlandse vennootschappen, offshore constructies en complexe eigendomstructuren. Dat vraagt inderdaad om moderne wetgeving. Daarover bestaat, naar mijn overtuiging, geen verschil van mening. De vraag is echter niet of wij moeten moderniseren. De vraag is hoe wij dat het beste doen. Voorzitter, de nota van wijziging kiest voor een afzonderlijke wet naast het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering. Tegelijkertijd erkent diezelfde nota dat de bestaande bepalingen van beide wetboeken van kracht blijven en dat de nieuwe regeling daarop voorbouwt. Juist daarom rijst dan een fundamentele vraag. Als het bestaande strafrechtelijke stelsel het fundament blijft vormen, waarom kiezen wij dan niet voor een verdere modernisering van het bestaande stelsel? Dat is geen academische discussie. Het gaat om de kwaliteit, de overzichtelijkheid en de duurzaamheid van onze wetgeving. Een geïntegreerde regeling binnen het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering voorkomt versnippering, vergroot de rechtszekerheid en maakt de wet beter toegankelijk voor rechters, officieren van justitie, advocaten en ook burgers. Bovendien blijft de bestaande jurisprudentie beter bruikbaar. Met de voorgestelde systematiek ontstaat een situatie waarin vergelijkbare onderwerpen op verschillende plaatsen worden geregeld. We krijgen dan het wetboek van strafrecht, het wetboek van strafvordering en daarnaast ook de OWVV. Dat roept onvermijdelijk vragen op. Wanneer geldt de algemene regeling? Wanneer geldt de bijzondere regeling? Welke bepaling heeft voorrang? Hoe verhouden bepalingen die in alle drie wetten voorkomen, bijvoorbeeld bepalingen over beslag, financieel onderzoek, termijnen en ten uitvoerlegging zich tot elkaar? Dat zijn vragen die uiteindelijk door de rechter zullen moeten worden beantwoord. Dat leidt tot interpretatiegeschillen en nieuwe jurisprudentie. Bij een integrale wijziging van het bestaande strafrecht doen deze problemen zich in veel minder mate voor. Ik zeg daarmee nadrukkelijk niet dat de gekozen constructie juridisch onmogelijk is. Er is echter onvoldoende onderbouwing waarom een afzonderlijke wet noodzakelijker is dan een verdere actualisering van het bestaande wetboek van strafrecht en strafvordering. Voorzitter, wij moeten deze discussie ook plaatsen in de internationale context. Suriname heeft zich verbonden aan internationale standaarden voor de bestrijding van witwassen, corruptie en financieel-economische criminaliteit. De aanbevelingen van bijvoorbeeld de Financial Action Task Force, oftewel FATF, zijn daarbij richtinggevend. Een land dat onvoldoende instrumenten heeft om crimineel vermogen op te sporen en af te pakken, loopt niet alleen reputatieschade op, maar ook het risico op beperkingen binnen het internationale financiële verkeer, zoals de gevreesde grey of blacklisting. Daarover bestaat geen verschil van mening. Maar laat ook helder zijn dat de FATF niet voorschrijft dat dit uitsluiten via een afzonderlijke wet moet gebeuren. De FATF verlangt naar een effectief stelsel, niet een voorgeschreven wetgevingstechniek. Dat betekent dat zowel een zelfstandige wet als een gemoderniseerde wetboek van strafrecht aan de internationale standaarden kan voldoen, mits de inhoud effectief is. Daarom moeten wij ons vandaag niet alleen afvragen of wij een nieuwe wet aannemen. Wij moeten ons vooral afvragen of wij de best mogelijke wet aannemen.
1: Aldus Jeffrey Law, fractielid van de NPS, over de OWVV-wet, die ervoor moet zorgen dat uit criminele handelingen verkregen voordeel teruggevorderd kan worden. Ine Apapu, docent op de Anton de Kom Universiteit, is onlangs gekozen tot de Prins Claus leerstoel aan de Universiteit van Utrecht. De Prins Claus leerstoel gaat over gelijkheid en ontwikkeling. We laten nu een fragment horen uit het gesprek dat wij met haar hadden.
3: Deze leerstoel is leerstoel voor ontwikkeling en inclusiviteit. En wat houdt een leerstoel in? Een leerstoel is eigenlijk een mogelijkheid om verder te specialiseren, onderzoek onderwijs te doen in een specifiek vakgebied. In dit geval is het dan inclusief bestuur. De Prins Claus leerstoel wordt elk jaar toegekend aan veelbelovende wetenschappers. Dus in mijn geval is dat dus dat ik mag verder gaan specialiseren op het gebied van inclusief bestuur. En inclusief bestuur is niets anders dan dat verschillende groepen in een samenleving worden betrokken bij het bij beleidsformulering, maar ook bij besluitvormingsprocessen. En dat ze mee kunnen bepalen voor hun eigen ontwikkeling. Mijn leerstoel richt zich op zeg maar de baronsamenleving in Suriname. Dat tegen de achtergrond eigenlijk is een soort vervolg van mijn proefschrift. Want mijn proefschrift ging over duaal bestuur, waarbij ik heb gekeken naar de rol, dus de relatie tussen de overheid en het traditioneel bestuur in Suriname. En daarbij heb ik ook gekeken naar de betekenis van goed bestuur binnen die relatie. Daar zag je al dus dat er op bepaalde gebieden, wanneer we het hebben over natuurlijk hun bronnen, dat er eigenlijk toch wel langs elkaar heen wordt gewerkt. En dat is niet zo vreemd, want de overheid heeft haar eigen wetten en regels die technisch gezien volgens de grondwet geldt voor het hele land. Tegelijkertijd hebben we in het binnenland de samenlevingen van inheemse en Maroons die ook een eigen manier van besturen hebben. En soms komt dat in conflict. Zeker als we kijken naar natuurlijke bronnen zoals bijvoorbeeld de goudwinning, waar de overheid dus op basis van juridische regels concessies mag en kan uitgeven. Tegelijkertijd zijn er volgens het gewoonterecht kunnen traditionele overheden dat ook doen. Dus de bedoeling met de leerstoel is om te gaan kijken van hoe kunnen we samen besturen? Hoe kunnen de traditionele samenleving meer zeggenschap krijgen om eigenlijk hun woongebieden en vooral natuurlijk hun bronnen te besturen? Want nu, en het is eigenlijk niet zo nieuw hoor. Het is in de jaren 90 van de vorige eeuw gebeurde dat ook in Afrikaanse landen. Daar heb je bepaalde groepen. Die zijn al vanaf het begin hebben ze eigen bestuur wat geaccepteerd wordt door de nationale overheden. Maar in de jaren 90 kwam er echt specifieke aandacht voor heropleving van traditionele besturen. Waarbij men aangaf van luister, we kunnen die gebieden niet besturen als we dus betrokkenheid van de traditionele samenleving er niet is. Dus toen is men gaan nadenken over hoe kunnen we dat samen doen. Dus je hebt in die Afrikaanse landen verschillende vormen van duaal bestuur, waar men dus samen bestuurt. Er zijn bepaalde beleidsgebieden waarover het traditioneel bestuur zelf mag beslissen, maar er zijn andere beleidsgebieden waar ze beide beslissen. Dus dat is eigenlijk waar mijn leerstoel over zal gaan. Niet beperkt, want nu is het een specifiek onderdeel, maar inclusief bestuur betekent ook dat we moeten gaan kijken bijvoorbeeld naar betrokkenheid van mensen met een handicap, maar ook mensen die in achtergestelde positie verkeren, kwetsbare groepen. Dus dat zal PZT de tijd wel leren om dat soort van groepen ook mee te nemen.
1: Wat is de meerwaarde van deze leerstoel voor Suriname en in het bijzonder de universiteit ADEC?
3: Ja, kijk, sowieso heb ik de mogelijkheid om een beetje in de keuken te kijken. In Suriname maar één universiteit. En in Nederland heb je meerdere. Dat betekent dat er ook meer kennis is. Dus sowieso wetenschappelijk kennis vergaren voor de universiteit. In mijn werkplan heb ik ook aangegeven dat ik graag wil dat studenten en collega's met me meegroeien. Dat wil zeggen dat het onderzoek zoveel mogelijk collega's kan meenemen, zodat ze kunnen leren. Maar wij kunnen ook leren van de mensen met wie ik straks ga samenwerken op de universiteiten. Dat is één. Aan de andere kant leert men dan over de Anton de Kom Universiteit. En de meerwaarde voor Suriname is dat we eigenlijk wat meer wetenschappers, wat meer onderzoek kunnen doen die een bijdrage kunnen leveren aan beleidsvorming. En het is niet alleen maar beperkt tot mijn leerstoel, want het is natuurlijk een academische graad. En daardoor kan je ook andere, je kennis ook overdragen aan andere mensen die belast zijn met andere beleidsgebieden of onderzoeksgebieden. Het is daarom ook een multidisciplinair onderzoek. Het is niet alleen dat bestuurskundige, maar dat juridische, als je bijvoorbeeld denkt aan grondrechten. En natuurlijk het maatschappelijke. Want hoe je het weet of keer, het is een onderzoek waarbij je gemeenschappen onderzoekt. Dus dat denk je aan sociologie, aan antropologie. En dus die input zal allemaal wel nodig zijn om dit project tot succes te brengen.
1: En zijn er meerdere Surinamers die ook in zo'n positie zijn beland?
3: Voor zover ik weet niet. In ieder geval niet voor de Prisclose leerstoel. Ik weet dat er collega's zijn die op allerlei gebieden samenwerken met buitenlandse universiteiten. En dat is alleen maar goed. Dat kan natuurlijk meer. En ik sprak vanmorgen nog een collega en toen zei ik van weet je, misschien moeten we op Arabisch wat meer naar buiten treden over de zaken die we doen. We hebben studenten die onderzoek doen, die komen met aanbevelingen, die waarschijnlijk nuttig zijn, maar gewoon binnen de universiteit blijven. Dus ik denk dat, ik hoop en ik verwacht dat met mijn leerstoel er sowieso een kleine bijdrage geleverd kan worden om wat meer naar buiten te treden vanuit de universiteit, hoor, over het onderzoek wat we doen, de collega's die bezig zijn. Want ik heb natuurlijk nu een Prisclose leerstoel, dat is de eerste, maar er zijn collega's die ook op echt ontzettend veel gebied samenwerken met buitenlandse universiteiten. Dus ik denk dat, alleen is het niet bekend.
1: En als we ons toch even focussen op uw onderzoek, dat gericht is op de Maron-gemeenschap, welke andere nieuwe inzichten heeft dat onderzoek nog meer opgeleverd?
3: Nou, dat onderzoek, kijk, ik doe al heel lang onderzoek naar Maron-samenlevingen. En dat onderzoek gaat nog beginnen. Maar ik denk wat een van de belangrijkste dingen is, dat het geen onderzoek wordt waarbij de resultaten verdwijnen in wetenschappelijke boekenkasten. Maar dat dus de resultaten handvaten kunnen zijn bij beleidsformulering en beleidsimplementatie. Tenminste, dat is het doel. Dus dat aan het eind wel iets hebt dat waar de samenleving iets aan heeft. Kijk, regulering, besturen van de natuurlijke hulpbronnen in het binnenland lijkt misschien alleen maar iets voor het binnenland. Maar ik denk dat uiteindelijk heel Suriname daarvan kan profiteren. Omdat je, je kan denken aan bescherming van gebieden. Je kan denken aan bescherming van de mensen. Maar ook zeker het reguleren van de goudsector. Omdat je daardoor dan ook in ieder geval zicht krijgt en greep krijgt op zeg maar die sectoren.
1: Is er in Suriname ook een leerstoel die zich buigt over ontwikkeling en inclusiviteit?
3: Nog niet, voor zover ik niet. Kijk, mijn leerstoel is natuurlijk wel vanuit de Universiteit van Utrecht en vanuit het de Prisclose leerstoel. Maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat Suriname er wat aan heeft. Want het onderzoek wordt gewoon hier gedaan. En de resultaten zullen sowieso is het belangrijk voor de wetenschap om te kijken naar een land waar we tenminste nog een van de weinigen zijn. Ik zeg niet waar onze traditionele samenleving nog bestaan, dus maar een samenleving, authentiek. En dan is het wel goed om na te gaan voor de wetenschap van wie, hoe werkt dat in zo'n land, zeker een land met verschillende etnische groepen, dat is het niet. En de meerwaarde is dat wat ik al zei, van dat we dus ook praktische maatregelen uit de resultaten kunnen halen om het beleid, het bestuur daarop af te stemmen.
1: Aldus Ina Apapu, docent aan de Anton de Kom Universiteit, die onlangs is benoemd op de Prins Klaus leerstoel. Tot zover deze nieuwsuitzending op woensdag 22 juli. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Broadcasting all over the world. This is Lem Avam.
1: We slapen aan de phone, ik vind het soms wel leuk. Maar het feit dat ik niet vertrouw, girl, ik zweer het maakt me nerveus. Maar dat denk ik weer aan jou lach. Dat denk ik als ik

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.
5: Thank you.

0: Inderdaad.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 22 juli. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Herheri met zoute vis. En bangbang in masala. We zijn gevestigd aan de Kommewijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

Hoe waanzinnig is het idee los te zijn van je. Mooie dagen heb ik gekend met je. Dagen van pijnlijke uitlatingen heb ik ervaren met je. We hebben samen gelachen om onze stomme misvattingen. Niks is voor eeuwig, maar zo waar als ik besta, zo waar zijn mijn gevoelens voor je. En ondanks alles, zie ik mezelf niet zonder je.

0: aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.

0: Limb Radio.
1: Rustig, dikke rustig, mijn drie. Rustig, rustig.
2: Omwikkelen.
1: Oh, in omwikkelen. Waar omwikkelen?
2: Ru wakadabe. Ai, go.
1: Hey, dik alasan. Kom weer snel, dik alasan.
2: Hey, wakti. Ik moet daar goed bij. Oké, Arkino, tie je back. Wat ik in me?
1: Ja, want daar heb ik wat voor maken te kussen.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goed eerlijk. If I be the bewaking for Improser NV. Hoe ben je van
4: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
5: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Goedendag, welkom bij Nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is woensdag 22 juli. De buitenparlementaire partij, de Nieuwe Leeuw, heeft gisteren twee ontwerpwetten aangeboden aan de minister van Financiën, Adeline Weinerman. De wetten hebben betrekking op de olie- en gassector. Het gaat namelijk om een local content wet en een wet met betrekking tot transfer pricing. We spraken de voorzitter van de Nieuwe Leeuw, Darren Moongra, en hij gaf ons de volgende informatie.
1: Nou, het is een initiatief dat al langer speelt waar wij ons zorgen maken. En dat is namelijk eigenlijk voor deze regering en toen de olie-industrie op gang begon te komen en de ontwikkeling daarin. Zagen wij namelijk ook de gevaren die er een rol spelen. Ik heb er vaker over geschreven, over de gevolgen zoals de olievloek, Dutch disease. Een aantal artikelen daarover hebben we vaak erover laten uitgaan. Die wijzen op dat als we de zaken niet goed aanpakken, we net als vele landen in de wereld, Nigeria, Angola, Ecuador, noem maar op, zelf Brazilië en natuurlijk recentelijk Guyana, wij een aantal effecten van die opkomende ontwikkeling gaan meemaken, die naast het goede een heleboel schadelijke gevolgen kan hebben. We hebben gemerkt dus dat eigenlijk vanuit de overheid en vanuit er eigenlijk weinig werkelijk werk is gemaakt aan zaken die de ontwikkelingen die komen moeten structureren, moeten zorgen dus dat ze goed worden begeleid en dat is het beste is door wetgeving. En in feite wat we hebben gedaan is gekeken, een heleboel studie naar de lessons learned van de verschillende landen die een ook het opkomende olie-industrielanden waren en wat de zaken waren, wat er is gebeurd. En zijn er veel lessen waaruit we kunnen leren. We moeten niet het wiel opnieuw gaan uitvinden en brokken maken terwijl we door te leren van anderen dat kunnen voorkomen voor onze situatie. Het betreft namelijk zijn twee ontwerpwetten. Het is de wet op transfer pricing en de andere is de local content wet waar veel over wordt gesproken. Er wordt veel over gesproken, maar er is geen enkele zaak waarvan je zegt het is opgeschoten. Ik weet dat de local content wet bijvoorbeeld onder de tijd van ex-president Santokki, Nieuwelen, dat hij een bord had gemaakt die dat moet voorbereiden. Maar ik kan u zeggen uit interne informatie dat het meer, denk ik, meer een showtime was. Zogenaamd men werk aan die wet. Maar niet met het oogpunt om daadwerkelijk die wet op tijd klaar te hebben voordat we die grote eerste production sharing overeenkomst gingen tekenen. Het leek alsof dat niet eens moet. En we hebben een production sharing contract getekend. Niemand weet, het is een groot geheim wat erin zit en wat het betekent voor Suriname. Terwijl eigenlijk in zulke contracten een aantal zaken moeten vastleggen. En die nodig zijn om te zorgen dat we daadwerkelijk op vooruit gaan met de overeenkomsten die we maken. Vele landen, ook de Wereldbank, die een raad af om local content policy, zoals met name de directeur van Staatsolie net als een soort propagandist van Total Oil overal zit te bazuinen. We hebben geen local content wet nodig. We moeten local content policy. Maar het is juist datgene wat met name de

0: investeerders wil hebben, ook niet afschrikt met te strakke wetgeving en te strakke zaken. En ook met voorwaarden te stellen om bijvoorbeeld jouw eigen dienstensector of jouw eigen label force te laten mee participeren. Maar de opleiding, de kwaliteit die daarvoor nodig is, is er niet. De capaciteit is er niet. En je vraagt ernaar, dan breng je de maatschappijen voor een fait accompli en voor zaken waar ze moeilijk mee zullen kunnen meegaan.
1: Ja,
0: dat schrikt ze af. Vandaar dus dat je flexibiliteit moet inbouwen in die ontwerpwet wat we hebben opgesteld.
2: Heer Mongra? Nog even kijken naar die andere wet, transfer pricing. Wat houdt dat in?
0: Kijk, er is namelijk één ding. In vele landen heb je gehad, dus dat de multinetjes komen. Ze komen voor jouw eigendommen, jouw natuurlijke rijkdommen. Maar de landen zelf is gebleken in de afgelopen jaren dat ze bijzonder veel, je wordt door de multinationals, is bijna een vorm van uitbuiting die we hebben gehad. Als je kijkt naar Nigeria bijvoorbeeld, die geen transferpricing kader had of wetgeving, krijg je dat de multinationals zijn bedrijven, ze hebben meerdere dochtersbedrijven. En wat doen ze wanneer ze ergens komen, bijvoorbeeld je komt om hier te exploiteren. Maar je hebt van allerlei nodig. Je hebt diensten nodig, je hebt goederen nodig, je hebt allerlei middelen nodig. Maar daarvoor heb je allerlei zogeheten dochterbedrijven die dan je leveranciers worden. En de prijs, de kostprijs, die wordt op papier opgedreven, toch? Omhoog gestuurd door dat de dochterbedrijven worden dan prijzen gemaakt. Bijvoorbeeld als ik pijpen moet hebben en die pijp kost $10, dan brengen ze rustig $100. En dan heet het aan het eind van de rit dat zogenaamde kosten erg hoog zijn geworden, waardoor je de winsten kleiner zijn. En daarmee ontduiken ze belasting. Er is veel belastingontduiking als je dat niet hebt. En winstverschuiving. Om een rekenvoorbeeld te geven. Stel dat bijvoorbeeld je een barrel olie voor $100 verkoopt. Maar de kostprijs om die olie te winnen is $40. Wat doet de multinational dan? Die heeft een brievenbus maatschappij of een dochtermaatschappij in Singapore, wat die bekend is om dat soort brievenbusmaatschappijen van vele honderden multinationals in de wereld. Daar heb je heel lage winsten. Die olie van $40 wordt dan zogenaamd verkocht aan die dochter in Singapore, en vaak een brievenbusmaatschappij erbij, voor $50. Op papier heet het hier dat jouw winst die je in Suriname hebt gemaakt $10 is. En de overheid hier gaat dan winst op basis van de gemaakte winst van $10 de belasting innen. En terwijl in Singapore aangekomen, daar is het zo dus dat dat product, die barrel olie, dan wordt verkocht voor $100. En dan hebben ze dan daar $50 winst. Voor heel lage winst, belastingen, heffingen van 4-5%. En op deze manier dus krijg je dus dat de winsten worden verschoven naar belastingparadijzen. En jij als land, in Nigeria bijvoorbeeld, hebben ze zo honderden miljarden misgelopen. Ik weet bijvoorbeeld dat in Australië, waarbij toevallig dezezelfde maatschappij Total op een gegeven moment door de Belastingdienst €350 miljoen boete heeft moeten betalen vanwege op die manier het wegsluizen van belasting van in feite winsten naar belastingparadijzen. In Frankrijk weet ik dat McDonald's daar bijvoorbeeld, die ook daaraan deed, heeft wel 1,25 miljard alleen maar boetes betaald, behalve nog de winsten die ze het land hebben tekort gekomen nog moeten betalen. Dus het hebben van van een wetgeving op dat stuk is erg belangrijk.

0: belangrijk. En in die wetten, om die wet te, dat werk te kunnen doen, zal je een aantal zaken moeten, moeten opbrengen. Die zorgen dus dat het een oekse effect heeft, met name de eisen aan de documentatie. De documentatieplicht die ondernemingen moeten gaan op nahouden. Omdat op die manier kan dan de Belastingdienst, kan dan de boeken controleren, de verrekenprijzen, de opbouw van de kosten, je kostoil. Ja? En op basis daarvan wat de staat hier toekomt daaruit aan ontlenen. Net wat ik zei, in die andere landen, er zijn veel verdiend, maar de belastingen, de staat zelf heeft weinig verdiend, waardoor je weinig kan doen. En natuurlijk het volk daar weinig heeft gezien van al die oliewinsten die in de zakken van zowel lokale, maar vooral de buitenlandse bedrijven is gegaan. En vandaar dus dat die wet op die transferprijzen zie ik persoonlijk als een van de allerbelangrijkste. Maar hij moet natuurlijk in compliance en in aansluiting zijn met andere wetten, zoals de wet op local content, wat belangrijk is. En ook natuurlijk aansluiting op de investeringswet. U weet dat wij enkele weken terug ook al een amendementen hebben ingediend en aangeboden aan de overheid, aan de president, de DNA, maar ook aan de minister van Financiën, van 29 aantal amendementen op dat concept wat de overheid heeft gemaakt op de investeringswet 2026. Op zich had dat een goede aantal goede uitgangspunten, maar die wet zoals het daarbij staat had erg veel hiaten en tekortkomingen. En die hebben wij allemaal aangevuld, zodat de zaak in overeenstemming is met de huidige internationale regelen en de inzichten, maar ook de lessen learned van landen die met investeerders, buitenlandse investeerders te maken hebben. Ja. En daar zijn wij vrij gedetailleerd, hebben wij gezorgd dat die wet een gedetailleerde wet is, zonder open zaken. Weet, het probleem van onze wetten is dat ze vaak wat algemeen zijn, maar de verbijzonderingsbesluiten die ontbreken. Soms lijkt het, heb je de indruk alsof de autoriteiten dat zelf doen, omdat men verschuift het dat wanneer het gaat om die verbijzonderingen, dat dan een kwestie is van aan tafel zitten, dat policy gaan doen en daar overeenkomsten, en daar begint juist de corruptie.
1: Dan deze vraag, waarom heeft u de wetten aangeboden, of althans waarom heeft DNL de wetten aangeboden aan het ministerie van Financiën en Planning en niet aan de Nationale Assemblée bijvoorbeeld, of het ministerie van Olie, Gas en Milieu?
0: Oké, u mag weten, wij hebben aangeschreven, we hebben nog niks gehoord van de Assemblée, dan de voorzitter van de Assemblée, heb ik persoonlijk ook bericht gestuurd. Ze zouden uitnodigd hebben, niet gedaan. Met name wanneer het gaat om, vooral met name ten aanzien van transferpricing, is de minister van Financiën erg belangrijk. Het gaat om de belastingen en de belastingen vallen onder haar. Vandaar dat zij een heel belangrijke schakeling heeft. Nu begrepen wij ook dat de minister vandaag naar het buitenland gaat om te praten met buitenlandse investeerders, et cetera. En vandaar dus dat ik erg, ik dacht, ik heb een goede relatie met deze minister, overigens een van de beste ministers die ik ken. En ze was direct bereid om gisteren reeds van, ik zei minister, u gaat naar het buitenland. Ik denk dat wij met dat wat wij voor u hebben, u alle wetenschap en alle kennis daarin hebt om goed om te gaan, ook in de gesprekken die u voert, en uit te leggen daar wat Suriname kan aanbieden en wat de vereisten zijn en hoe wij rekening houden met een investeerdersvriendelijk context hier in Suriname. In dat kader was ik blij dus dat ze snel heeft gereageerd. Van de Assemblée moeten wij nog horen. De minister bij de ministerie van oil and gas, die daar vond een secretaresse dat je alles aan haar moet uitleggen, liever via mail. Dus dat bleek niet zo efficiënt te gaan. Toevallig ken ik van die minister niet de rechtstreekse contactnummers, dus had ik het ook gedaan. Bij de investeringswet hebben we al die instanties aangeboden, schriftelijk. Dit keer heb ik het persoonlijk gedaan. Ik verwacht alsnog dat we die uitnodiging krijgen om dat te doen en ook toe te lichten. De minister van ISOTI, die bij local content eigenlijk de belangrijke factor is als minister, wat het gaat om de ondernemerswereld hier en het meeliften van de Surinaamse bedrijven en dienstverlenende instanties met deze nieuwe mogelijkheden ten aanzien van de exploitatie van onze natuurlijke rijkdommen. Ja. Maar de minister is momenteel in Panama. Hij belde me nog en hij zegt van oké, wanneer ik kom, dan kan het. Dus wij willen dat iedereen die daarmee de lead in heeft in deze kwestie, zullen we zeker dat aanbieden en dat doen precies zoals we dat met de investeringswet hebben gedaan.
1: U hoorde daarnet de voorzitter van de Nieuwe Leeuw, Darren Moongra, die gisteren twee ontwerpwetten heeft aangeboden aan de minister van Financiën, Adeline Weinerman. Het doel van deze wetten is om de olie- en gassector beter te reguleren. Gisteren werd de ontwerpwet houdende regels in zaken de strafrechtelijke en civielrechtelijke ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en het versterken van de integriteit van het financieel stelsel, oftewel de OWVV-wet, verder behandeld in de Nationale Assemblee. We laten u horen een bijdrage van NPS-fractielid Jeffrey Lau.
2: Het gaat over een principiële vraag. Accepteren wij dat criminaliteit loont of zorgen wij ervoor dat niemand voordeel kan behouden uit onrechtmatig handelen? Het antwoord moet helder zijn. Wie zich verrijkt door corruptie, fraude, witwassen, drugshandel of andere ernstige vormen van criminaliteit, mag dat voordeel niet behouden. Dat is niet alleen een strafrechtelijk uitgangspunt, maar ook een kwestie van rechtvaardigheid. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat eerlijk werken wordt beloond en dat misdaad nooit een economisch verdienmodel mag zijn. Voorzitter, we moeten vandaag de fundamentele vraag stellen of de gekozen wetssystematiek de meest logische is. Suriname beschikt immers al vanaf 2002 over een wettelijke regeling over de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Deze regeling is in de loop der jaren gemoderniseerd en maakt inmiddels onderdeel uit van het geldende wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering. Met andere woorden, wij beginnen vandaag niet met een leeg blad. Wij bouwen voort op een bestaand strafrechtelijk fundament. Tegelijkertijd erkennen wij dat de criminaliteit ingrijpend is veranderd. Crimineel vermogen bevindt zich niet langer uitsluitend in contanten, voertuigen of ontroerend goed. Tegenwoordig zien wij bijvoorbeeld cryptovaluta, digitale wallets, buitenlandse vennootschappen, offshore constructies en complexe eigendomstructuren. Dat vraagt inderdaad om moderne wetgeving. Daarover bestaat, naar mijn overtuiging, geen verschil van mening. De vraag is echter niet of wij moeten moderniseren. De vraag is hoe wij dat het beste doen. Voorzitter, de nota van wijziging kiest voor een afzonderlijke wet naast het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering. Tegelijkertijd erkent diezelfde nota dat de bestaande bepalingen van beide wetboeken van kracht blijven en dat de nieuwe regeling daarop voortbouwt. Juist daarom rijst dan een fundamentele vraag. Als het bestaande strafrechtelijke stelsel het fundament blijft vormen, waarom kiezen wij dan niet voor een verdere modernisering van het bestaande stelsel? Dat is geen academische discussie. Het gaat om de kwaliteit, de overzichtelijkheid en de duurzaamheid van onze wetgeving. Een geïntegreerde regeling binnen het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering voorkomt versnippering, vergroot de rechtszekerheid en maakt de wet beter toegankelijk voor rechters, officieren van justitie, advocaten en ook burgers. Bovendien blijft de bestaande jurisprudentie beter bruikbaar. Met de voorgestelde systematiek ontstaat een situatie waarin vergelijkbare onderwerpen op verschillende plaatsen worden geregeld. We krijgen dan het wetboek van strafrecht, het wetboek van strafvordering en daarnaast ook de OWVV. Dat roept onvermijdelijk vragen op. Wanneer geldt de algemene regeling? Wanneer geldt de bijzondere regeling? Welke bepaling heeft voorrang? Hoe verhouden bepalingen die in alle drie wetten voorkomen, bijvoorbeeld bepalingen over beslag, financieel onderzoek, termijnen en ten uitvoerlegging zich tot elkaar? Dat zijn vragen die uiteindelijk door de rechter zullen moeten worden beantwoord. Dat leidt tot interpretatiegeschillen en nieuwe jurisprudentie. Bij een integrale wijziging van het bestaande strafrecht doen deze problemen zich in veel minder mate voor. Ik zeg daarmee nadrukkelijk niet dat de gekozen constructie juridisch onmogelijk is. Er is echter onvoldoende onderbouwing waarom een afzonderlijke wet noodzakelijker is dan een verdere actualisering van het bestaande wetboek van strafrecht en strafvordering. Voorzitter, wij moeten deze discussie ook plaatsen in de internationale context. Suriname heeft zich verbonden aan internationale standaarden voor de bestrijding van witwassen, corruptie en financieel-economische criminaliteit. De aanbevelingen van bijvoorbeeld de Financial Action Task Force, oftewel FATF, zijn daarbij richtinggevend. Een land dat onvoldoende instrumenten heeft om crimineel vermogen op te sporen en af te pakken, loopt niet alleen reputatieschade op, maar ook het risico op beperkingen binnen het internationale financiële verkeer, zoals de gevreesde grey of blacklisting. Daarover bestaat geen verschil van mening. Maar laat ook helder zijn dat de FATF niet voorschrijft dat dit uitsluiten via een afzonderlijke wet moet gebeuren. De FATF verlangt naar een effectief stelsel, niet een voorgeschreven wetgevingstechniek. Dat betekent dat zowel een zelfstandige wet als een gemoderniseerde wetboek van strafrecht aan de internationale standaarden kan voldoen, mits de inhoud effectief is. Daarom moeten wij ons vandaag niet alleen afvragen of wij een nieuwe wet aannemen. Wij moeten ons vooral afvragen of wij de best mogelijke wet aannemen.
1: Aldus Jeffrey Lau, fractielid van de NPS, over de OWVV-wet, die ervoor moet zorgen dat uit criminele handelingen verkregen voordeel teruggevorderd kan worden. Ine Apapu, docent op de Anton de Kom Universiteit, is onlangs gekozen tot de Prins Claus leerstoel aan de Universiteit van Utrecht. De Prins Claus leerstoel gaat over gelijkheid en ontwikkeling. We laten nu een fragment horen uit het gesprek dat wij met haar hadden.
3: Deze leerstoel is leerstoel voor ontwikkeling en inclusiviteit. En wat houdt een leerstoel in? Een leerstoel is eigenlijk een een mogelijkheid om verder te specialiseren, onderzoek en onderwijs te doen in een specifiek vakgebied. In dit geval is het dan inclusief bestuur. De Prins Klaus Leerstoel wordt elk jaar toegekend aan veelbelovende wetenschappers. Dus in mijn geval is dat dus dat ik mag verder gaan specialiseren op het gebied van inclusief bestuur. En inclusief bestuur is niets anders dan dat verschillende groepen in een samenleving worden betrokken bij het bij beleidsformulering, maar ook bij besluitvormingsprocessen. En dat ze mee kunnen bepalen voor hun eigen ontwikkeling. Mijn leerstoel richt zich op zeg maar de baronsamenleving in Suriname. Dat tegen de achtergrond eigenlijk is een soort vervolg van mijn proefschrift. Want mijn proefschrift ging over duaal bestuur, waarbij ik heb gekeken naar de rol, dus de relatie tussen de overheid en het traditioneel bestuur in Suriname. En daarbij heb ik ook gekeken naar de betekenis van goed bestuur binnen die relatie. Daar zag je al dus dat er op bepaalde gebieden, wanneer we het hebben over natuurlijk hun bronnen, dat er eigenlijk toch wel langs elkaar heen wordt gewerkt. En dat is niet zo vreemd, want de overheid heeft haar eigen wetten en regels die technisch gezien volgens de grondwet geldt voor het hele land. Tegelijkertijd hebben we in het binnenland de samenlevingen van inheemse en Maroons die ook een eigen manier van besturen hebben. En soms komt dat in conflict. Zeker als we kijken naar natuurlijke bronnen zoals bijvoorbeeld de grondwinning, waar de overheid dus op basis van juridische regels concessies mag en kan uitgeven. Tegelijkertijd zijn er volgens het gewoonterecht kunnen traditionele overheden dat ook doen. Dus de bedoeling met een leerstoel is om te gaan kijken van hoe kunnen we samen besturen? Hoe kunnen de traditionele samenleving meer zeggenschap krijgen om eigenlijk hun woongebieden en vooral de natuurlijke bronnen te besturen? Want nu, en het is eigenlijk niet zo nieuw hoor. Het is in de jaren 90 van de vorige eeuw gebeurde dat ook in Afrikaanse landen. Daar heb je bepaalde groepen. Die zijn al vanaf het begin hebben ze eigen bestuur wat geaccepteerd wordt door de nationale overheden. Maar in de jaren 90 kwam er echt specifieke aandacht voor heropleving van traditionele besturen. Waarbij men aangaf van luister, we kunnen die gebieden niet besturen als we dus betrokkenheid van de traditionele samenleving er niet is. Dus toen is men gaan nadenken over hoe kunnen we dat samen doen. Dus je hebt in die Afrikaanse landen verschillende vormen van duaal bestuur, waar men dus samen bestuurt. Er zijn bepaalde beleidsgebieden waarover het traditioneel bestuur zelf mag beslissen, maar er zijn andere beleidsgebieden waar ze beide beslissen. Dus dat is eigenlijk waar mijn leerstoel over zal gaan. Niet beperkt, want nu is het een specifiek onderdeel, maar inclusief bestuur betekent ook dat we moeten gaan kijken bijvoorbeeld naar betrokkenheid van mensen met een handicap, maar ook mensen die in achtergestelde positie verkeren, kwetsbare groepen. Dus dat zal PZT de tijd wel leren om dat soort van groepen ook mee te nemen.
1: Wat is de meerwaarde van deze leerstoel voor Suriname en in het bijzonder de universiteit ADEC?
3: Ja, kijk, sowieso is het, heb ik de mogelijkheid om een beetje in de keuken te kijken. Is het nou maar één universiteit? En in Nederland heb je meerdere. Dat betekent dat er ook meer kennis is. Dus sowieso wetenschappelijke kennis vergaren voor de universiteit. In mijn werkplan heb ik ook aangegeven dat ik graag wil dat studenten en collega's met me meegroeien. Dat wil zeggen dat het onderzoek zoveel mogelijk collega's kan meenemen, zodat ze kunnen leren. Maar wij kunnen ook leren van de mensen met wie ik straks ga samenwerken op de universiteiten. Dat is één. Aan de andere kant leert men dan over de Anton de Kom Universiteit. En de meerwaarde voor Suriname is dat we eigenlijk wat meer wetenschappers, wat meer onderzoek kunnen doen die een bijdrage kunnen leveren aan beleidsvorming. En het is niet alleen maar beperkt tot mijn leerstoel, want het is natuurlijk een academische graad. En daardoor kan je ook andere, je kennis ook overdragen aan andere mensen die belast zijn met andere beleidsgebieden of onderzoeksgebieden. Het is daarom ook een multidisciplinair onderzoek. Het is niet alleen dat bestuurskundige, maar dat juridische, als je bijvoorbeeld denkt aan grondrechten, En natuurlijk het maatschappelijke. Want hoe je het weet of keert, het is onderzoek waarbij je gemeenschappen onderzoekt. Dus dat denk je aan sociologie, al antropologie. En dus die input zal allemaal wel nodig zijn om dit project tot succes te brengen.
1: En zijn er meerdere Surinamers die ook in zo'n positie zijn beland?
3: Voor zover ik weet niet. In ieder geval niet voor de Prisclose leerstoel. Ik weet dat er collega's zijn die op allerlei gebieden samenwerken met buitenlandse universiteiten. En dat is alleen maar goed. Dat kan natuurlijk meer. En ik sprak vanmorgen nog een collega en toen zei ik van weet je, misschien moeten we op Arab dus wat meer naar buiten treden over de zaken die we doen. We hebben studenten die onderzoek doen, die komen met aanbevelingen, die waarschijnlijk nuttig zijn, maar gewoon binnen de universiteit blijven. Dus ik denk dat, ik hoop en ik verwacht dat met mijn leerstoel er sowieso een kleine bijdrage geleverd kan worden om wat meer naar buiten te treden vanuit de universiteit. Hoor, over het onderzoek wat we doen, de collega's die bezig zijn. Want ik heb natuurlijk nu een Prisclose leerstoel, dat is de eerste. Maar er zijn collega's die ook op echt ontzettend veel gebied samenwerken met buitenlandse universiteiten. Dus ik denk dat, alleen is het niet bekend.
1: En als we ons toch even focussen op uw onderzoek, dat gericht is op de Maron-gemeenschap. Welke andere nieuwe inzichten heeft dat onderzoek nog meer opgeleverd?
3: Nou, dat onderzoek, kijk, ik heb al heel lang onderzoek naar Maron-samenlevingen. En dat onderzoek gaat nog beginnen. Maar ik denk wat een van de belangrijkste dingen is, dat het geen onderzoek wordt waarbij de resultaten verdwijnen in wetenschappelijke boekenkasten. Maar dat dus de resultaten handvaten kunnen zijn bij beleidsformulering en beleidsimplementatie. Tenminste, dat is het doel. Dus dat aan het eind wel iets hebt dat waar de samenleving iets aan heeft. Kijk, regulering, besturen van de natuurlijke hulpbronnen in het binnenland lijkt misschien alleen maar iets voor het binnenland. Maar ik denk dat het eigenlijk heel Suriname daarvan kan profiteren. Omdat je, je kan denken aan bescherming van gebieden. Je kan denken aan bescherming van de mensen. Maar ook zeker het reguleren van de goudsector. Omdat je daardoor dan ook in ieder geval zicht krijgt en greep krijgt op zeg maar die sectoren.
1: Is er in Suriname ook een leerstoel die zich buigt over ontwikkeling en inclusiviteit?
3: Nog niet, voor zover ik niet. Kijk, mijn leerstoel is natuurlijk wel vanuit de Universiteit van Utrecht en vanuit het, de Prisclose leerstoel. Maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat Suriname er wat aan heeft. Want het onderzoek wordt gewoon hier gedaan en de resultaten zullen sowieso is het belangrijk voor de wetenschap om te kijken naar een land waar tenminste nog een van de weinigen zijn. Ik zeg niet waar onze traditionele samenleving nog bestaan, dus maar een samenleving, authentiek. En dan is het wel goed om na te gaan voor de wetenschap van wie, hoe werkt dat in zo'n land, zeker een land met verschillende etnische groepen, de stream. En de meerwaarde is dat, wat ik al zei, van dat we dus ook praktische maatregelen uit de resultaten kunnen halen om het beleid, het bestuur daarop af te stemmen.
1: Aldus Ina Apapu, docent aan de Anton de Kom Universiteit, die onlangs is benoemd op de Prisclose leerstoel. Tot zover deze nieuwsuitzending op woensdag 22 juli. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: mercy for yere, sayere. En denk die happy high for she, sashi.
1: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolobi.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
2: Number one.
3: Number one.

0: zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 22 juli. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Herheri met zoute vis. En bang bang in masala. We zijn gevestigd aan de Kommewijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Badja, we start. All of them want stop with man, things start. Lego.

0: Modo taxo.
1: Arkis malontu, danti de, ukondoro baka, nanga na beskopu oftewel, na odo funadi. En a beskopu fti de, dat taxo. Yuna kau kaka, yu drea tapu, yu lala na ondro. En dat wil zeggen, je anders gedragen dan je in feite bent. Van bovenbond, van onderstrand. You, na kou kaka, you drena tapu, you lala na ondro.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Seniority, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Proster, Safety Through Innovation.
8: Bij Naskip geniet je van een heerlijke tenpiece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
3: Sranazani, Naskip, Naviu.
9: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepsing winkels.
10: Hoi mama.
11: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
10: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
11: Lang, je zin wel 100 euro, Jim.
10: Mama, ik zei 50 euro.
11: Maar dan van jou zin 100 euro daar.
10: Ik zei 50 euro, mama, 50.
11: Nee, mijn broer, omdat die brader zijn, Jim, naar 100 euro zin.
10: Nou mama, dan stuur ik ook 100 euro hoor.
11: Maar jij nog. Die zin heeft via Western Union
12: J.A. Pengelstraat. Want trappen aan top service. Vriendelijkheid top. Dus mijn jip is aan gauw. If you stop that you're sending aan trappen, dat de one

0: Lotte.
1: Op zaterdag 25 juli organiseert de SML Foundation de spectaculaire SML Celeb en Youth Day in het Asset Stadion. Vanaf 4 uur 's middags trappen de jonge talenten af tijdens de Youth Day. Daarna barst om 7 uur 's avonds de strijd los tussen de Celebrity Game met een geweldige halftime show. De kaartverkoop start om 3 uur 's middags bij de poort van het Asset Stadion. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 50 SRD voor de kids, Niszijde 100 SRD, de Ere Lounge en de Rode Stoelen 150 SRD en voor de Gele Stoelen 350 SRD. Mis het niet, beleef samen met familie en vrienden de SML Celeb en Youth Day op zaterdag 25 juli.
2: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het verrichten van onderhoudswerkzaamheden op het distributiehoogspanningsnetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op donderdag 23 juli 2026 tussen 8:30 in de ochtend en 12 uur in de middag. Gedeelte Frederikshoopweg tussen Mawakabo-weg en Magenta-Kanaalweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 12 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw
3: BT. Atakidis na O.
2: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
4: We melden ons aan
2: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
4: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat Inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd.

Wij melden ons aan van harte goedemiddag. Op 22 juli. Dit is BT. Dinsdag.

de mensen die vandaag ziek zijn. Beterschap toewensen. We zijn tak odi ala de wansang. Den de atoso. Den bijis mafunu. San de en den te huis. De wansang is ziek in oso. Ino da atoso mei da oso. Mei no mawaka. Jedong. Ook een goedemiddag aan die mensen, dames en heren. De wansa apsari, want was mano demoro, krakti. En zeker ook de mensen die jarig zijn, moeten we feliciteren. Ik denk aan mijn goede mattie, weliswaar niet in Suriname, maar tegenwoordig maakt dat niet veel uit. Derek Cameron, Kami, verjaart die de. Jongeman, tika de, en God bless. En succes op jouw missie daar. Want vaak genoeg veroordelen we mensen die uit het land gaan. Maar sommige mensen, dames en heren, ik go sit dance rif kong in die zin. De mij go stuka. Voor verdere vorming. Isabi. En daar komen ze met een duidelijk plan terug. Om hun bijdrage te leveren. Aan Suriname. En Derek behoort tot een van de burgers. Om een verjaardag idee, ik wens hem nogmaals een heel mooie dag. Tegen deze tijd is het daar, denk ik. Als ik het goed heb, 7 uur 's avonds. No? 5 uur verschil. Of 6 uur 's middags. Dus hij heeft, denk ik, al een mooie dag gehad. Maar voor de rest van de avond daar in Nederland, all the best. Kami. En ook alle andere

0: mensen die jarig zijn op deze dinsdag van 22 juli. Wij gaan weer eens praten over een aantal dingen die in Suriname gebeuren. En een programma die zie aan een nieuwsuitzending. We gaan over politiek. Zoals lobbytoren, zodat je het door hebt. Zoals je maatschappelijk sani. Dat is de bedoeling van BT. En ja, wij proberen zoveel als mogelijk in te spelen op wat er leeft in de gemeenschap. Ik heb wederom een belangrijk, nou, het is geen verzoek, het is een mededeling. Omdat vanaf morgen gaat u strak horen hier bekendmakingen van de SWM, vanaf Tamara. En die bekendmakingen hebben alles te maken, mensen, met het feit dat je de mouw op het tempo, en het is een beetje vervelend om het te zeggen. Ja, God. Isabi, je weet, ik kon er die zo zijn. Vanmiddag is niet, we zijn niet zo zakelijk. We zijn anders ingesteld. In het buitenland, naar strak, maar wij zijn anders hier. Isabi, dus afas van je libina nga makandra. Dus het is zelfs voor mij moeilijk om het te zeggen. Maar toch, mi wan tagi tagi. Do you best tak de mano tap you watra. Omdat mi no sabi fio, maar if watra no de. Zeg ik altijd, betere stroom no de da watra de. Want if watra no de ino ma wasi. En vooral van weer wara tegenwoordig. En dames en heren, met het oog op wat op ons afkomt. Want het gaat alleen maar warmer worden. Isabi, de droogte zal toenemen. Dus je hebt dat water nodig. Je zal moeten baden. En geloof me, niks is zo hinderlijk en frustrerend. Teo was 2 uur bakken na de inawatra. Of teo was 3 uur bakken na de watra no de. Of je doet je behoefte, maar in oma spoel door. Dus dit alles kunnen we voorkomen, want Limbo gaat jou niet kunnen helpen. Lim FM ook niet. Ook al hebben wij een bepaalde lijn met SWM. Maar ik ga u niet kunnen helpen, want hoeveel interviews gaan we dan moeten afnemen? Van mensen die gaan zeggen, de man komt me wat eraan. En die ziet dat die de mij begint leg je uit en mijn tagi vorige week ba. En ik zeg het vandaag weer. Ga met ze praten als je een openstaande rekening hebt. En het is geen sjeng. Het is geen sjeng om een openstaande. We hebben het allemaal moeilijk. Het kan een keer heb je niet betaald, dat ding loopt op. Ik bedoel, no man, amasa, I love you. Eigenlijk, ja, ik ben op de radio, ik mag je niet zeggen, zij moest stijgen. Maar amasa, I love you, omdat je rekening een beetje hoog op je bent achterstaan. Amai, love you, like one cow. Eigenlijk zou je hem moeten uitlachen, of je zou hun moeten uitlachen. Het is totaal geen schande om een regeling te gaan treffen, een betalingsregeling. Het is normaal. Dus als je de ruimte hebt, ga met de mensen praten ter voorkoming van verdere stagnatie. Want als uw watertoevoer wordt afgesloten, ontstaat er een hinderlijke stagnatie. En als we dingen kunnen voorkomen, laten we dat doen. Dus ik heb begrepen dat als stapel, ik mijn pota stapel naar mijn visie met al de mensen en al de alle mensen die een achterstallige betaling hebben. Mita meer even op het paneel, ja, ga je me niet zien. Het is zo hoog. Volgens mij door het plafond. Dus daarom doe ik dat Limbo werk mee om de mensen tenminste op het hart te drukken. En alle andere verklaringen van ja, die ziet dat die. Je hoeft ze niet hier te droppen, ook niet in de apps wanneer je straks gaat reageren. Je hoeft niet te droppen. Allerlei individuele gevallen en persoonlijke dingen. Wat je moet doen is, ga praten. Isabi, ga praten. Ik wil niet zeggen, ga onderhandelen. En als je die stap maakt om te gaan praten, dan ben je ook niet klein. Het is normaal in het verkeer en in die communicatie met u, tussen u en de SWM. Dus, Metai, ik hou zoveel van u dat ik niet heb, dat ik niet graag heb dat het fout gaat. Dus, Gotaki, Goluku, meneer Minamapaya 1000, Amondisi Metai, eerlijk. ik moet nog leven en ik moet andere dingen doen. Ik ga je alvast een 200 SR, ik zeg maar een voorbeeld hoor. Of ik ga je alvast een 500 geven. De maf SWM nooit nog aan takkie, nee, we willen het niet. Dus een misref was de was een idee. Isabi, als iemand tenminste wil betalen, daarmee zeg ik niet dat hij gewoon aan 20, hij gaat aan blauw, dat ben je hoor aan blauw die zien. Dat is weer niet de bedoeling. Maar als iemand bereid is te betalen, als de wil aanwezig is, zijn wij al een heel eind op weg. Dus that's what I have to say hierover. Op dit moment, en wanneer de bekendmakingen morgen komen, gaan wij volop aandacht aan ze besteden, zodat u ze ook volop hoort en precies weet wat u moet doen ter voorkoming van andere spa-ide en het ide. Abong, we maken die afspraak. Ik heb in de studio, dames en heren, een politieman. Skoot u konja. Ja, skoot maar wat hoofdruimte, want deze man is lang. Hij is geen onbekende bij Lim FM, maar hij is hier in een andere hoedanigheid. Dus verwacht niet dat je bepaalde dingen gaat horen vanmiddag. Biri is eerder hier geweest in Bakanatori. Is hier de eerste keer. En Biri, kan niet omdat Misabi dat allemaal naar school. Maar weet je, ik weet niet. Sommige mensen hebben een bepaalde... Ik heb ook een dame in de gym. Mensen, heeft zakken. Op een gegeven moment, goedemorgen. Goedemorgen. Maar je ziet gewoon aan die vrouw dat ze een leerkracht is. Abintok. Abba. Het staat niet ergens geschreven. Ik heb er niet gevraagd, maar ik weet bijna zeker. Ze is een leerkracht. En met Karin, oh juf. En ten dag juf. En dat dag meneer Limbre, heel af. Dus even maar op Biri. Biri, je moet even niet lachen. Kijk gewoon even. Nu ben ik Biri en Bill. Lach even niet. Kijk, daar is hij. Lucas, als koot wil je dat bij mijn vis. Je ziet dat gewoon als koot. Je ziet zo dat ik naar een kel. Naar af de kel. Kom maar. Biri. Lothar Biervliet, goedemiddag. Welkom.
1: Metaki Odi Masalembo. Ook toen is Masadena Ossosé. Zij Arki Radio. Alles van Metak Odi.
0: Dus, helemaal niet mag tak deze aan die zee. Maar vanwege Biri, ja mensen. Is je allemaal mama in die mangen die zo, allemaal slankie. Ja, het is eerlijk. Waar heb ik iets meegemaakt? Lang terug. Ja, met dat je niet schrikkie. Ik dacht, Billy, nog chillen, nog chillen. Ah, mijn karabel. Dat wil echt even uit dat je. Daarmee moet je niet onderschatten, Isabi. Tof school, ja. Biri is hier om te praten over het, niet over het korps, want anders zijn we heel lang bezig.
1: Nee, anders over het korps wel takkie. We tak wel, ze akkoord van doe wel naar Saramaka, maar...
0: Oh ja, dat was de afspraak.
1: Ja.
0: In Saramaka, wat gebeurt er in Saramaka?
1: Wang, eigenlijk nou een gemeenschapssportsdag KPS organiseren.
0: Oké.
1: Tapu Sata Saikonde, 25 juli 2026... eigenlijk het doel voor een gemeenschapssportdag is dat je school toe kan, want je kan dichterbij een gemeenschap voor Saramaka.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus dat is eigenlijk een bedoeling.
0: Is er een politiepost op Saramaka?
1: Ja, Groningen, je hebt een schoolpost, ja.
0: Waarom?
1: Ja, nee, je hebt Groningen, je hebt Calcutta.
0: Groningen, ja, dus Calcutta.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En jullie vinden dat Dora Sandisi... Ik denk dat ik overdragen bij om mensen... Dus het is niet alleen voor het korps dat...
1: Nee.
0: Oh,
1: de gemeenschap. Ook toen was dat foto domein aan sportdag. Omdat die te oorlogen ten aan nou... De inschrijvingen zijn vinden plaats dan bijna 400 sma. Schreef ik bij een voor domein aan Tremlo.
0: Oh, nou aan Tremlo?
1: Ja. Dus maar aan die begin vanaf 9 uur. Vanaf 9 uur eigenlijk... Ik heb een mini... Een mini-beurs per ding, maar voor VCB, dus maar voor LVV, RGD Poli, China Aid, Jani Constructie, kop een brandweer Suriname, dan als koto, of dit op een mini-beurs voor eigenlijk, info gomi desma fu Saramaka nanga tras van imopo foto di ode adei dati na Saramaka.
0: Want dus is eigenlijk een nawaherdi activiteit.
1: Precies, inderdaad, nawaherdi activiteit vanaf Nick Jurewestad.
0: Dus niet alleen een tremlo, maar ook een beurs.
1: Precies, ook een mini beurs ode.
0: Eigenlijk zou ik denken, if itaka san nagi Saramaka da, Sarias maf paramaribo ego klesra pera libe. Gides maf Saramaka meg de maka nitok.
1: Nee, maar.
0: Dat de paramaribo abila paramaribo.
1: Nee, maar, nek zou je taki tok skoutu. Na skoot na overal ude. Dog dus ook to abis mana foto tak tak nei. Uan ko join skoot na Saramaka. Fu do me na trem na wander loop en dan ono kan tap des madati.
0: Ja. Oké, dus a trem na wander loop om 1 kilometer, om 1 kilometer.
1: Dat do de 5 kilometer trem na wander loop. Dat op begin.
0: So chato.
1: Ja, dus na ja, so chato. Maar eigenlijk is Saramaka wel horen.
0: Ja, oké.
1: Okay. Toch? En a trem naar wandelloop, a inloop voor a trem naar wandelloop, op beding, kwart voor vier bakanna. En a tremloop schrijf je op beging half vijf.
0: Oké, okay, dat is een saka.
1: Ja, dat is een saka. Dan op een warming up toe. Toch? En alle de zijn is over op een kermisplein.
0: Ja, maar een, even a tremloop, zijn er speciale truitjes?
1: Ja, ja, ja, truitjes bedef. En eigenlijk op abif. Voor verkooppunt.
0: Oh, dat is er allemaal uitverkocht.
1: Uitverkocht.
0: Oké. De kabel had
1: die. Ja, ja, inderdaad. Dus een. Maar alles is al uitverkocht. In Paramaribo, we hebben een politieacademie, we hebben een verkooppunt. Een schoolpost Jarikaba. Schoolpost in Calcutta naar Groningen. We hebben een verkooppunt. Maar alle truitjes zijn uitverkocht.
0: Ja, maar eigenlijk stel ik me zo voor, Isabi. Ik ben niet negatief, hè, nou dat ik me kwalijk. Maar als Skoutu organiseert zoals hij in Saramaka,
1: ja.
0: Naar de Skoutpost, dan bedoel ik dat naar hier allemaal moet bezig zijn. De politie is bezig in Saramaka.
1: Helemaal. Dat bedoel ik.
0: Dus eigenlijk, de jongens zijn eigenlijk de voerman, de crimineel. Nou, een mooie opportunity de man abi, een mooie olo de man ofeni. Want allemaal de bezig dan
1: nee. Nik van alles maar sabi tak te skoutu de bezig. Altijd je abi assistentie. Dus nik van af atrem loop die zo de. Dan skoutu voor foto ook assister. Of een skoutu voor Groningen.
0: Nee, voor zwak foto.
1: Nee, in een zwak foto. In een zwak foto. Altijd je abi skoutu die op de voetbouw ook. Want tak te ook de bezig na wat trem loop dan. Allemaal de bezig. Nou ja, abi mandi edet apa a station. Taki if one sunny day, des makago do altijd ete aangifte.
0: Ja.
1: Precies zo ook toen ik van brandweer doe mee. Maar dat nou, taki tak alle de mensen die tapa station voor brandweer ook wel libi dat te one sun def do. Dan nou amano de.
0: Iemand, Dennis August, vraagt in de live. Staatsolie doet niet mee?
1: Inderdaad, Staatsolie net doet mee, maar Staatsolie is sponsor wel een geheel DC.
0: Oké. Staatsolie
1: net precies.
0: Nee, slaan ze maar sponsor.
1: Ja.
0: Ze hebben die mogelijkheden.
1: Precies, helemaal.
0: Oké, heb je ruimte in het programma voor kinderen?
1: Ja. Ook toen dat die op het nou aan zee, omdat die je hebt slagbal, zakspringen gaat hem ching, fun games gaat hem ching. Alleen is aan dat die ook de tijdens een minibeurs. Je zijn dat ook dit toe. Dus je hebt niet ma of pa. De eten naar minibus. Je kan op de ching naar de fun games. Of de edomee naar zak springen. Dus je hebt familie. Oprak serie tak. If you go drop in naar je gezin. Alles maar bij ons aan heeft doen.
0: Oké. Het is een hele dag. Eigenlijk tegen. Of zo zat er niet. Je wil ik wel dag.
1: Dus ja, wil ik wel dag.
0: Je bent constant bezig geweest.
1: Ja.
0: Alleen toch in hangen.
1: Ja.
0: Aha. Oké, we beginnen nogmaals om 3:30, zei je?
1: Nee, vanaf 9 uur aan minibeurs begin. En a inloop voor a trimloop, dat na kwart voor vier bakken na ja.
0: Oké, maar geef me precies een morgen info over een beurs, Treffy.
1: Dus over een beurs, niks aan mijn takje, je hebt VCB Bank. Als je tak VCB Bank op de...
0: Volksbank.
1: Ja, VCB Volksbank op de. Dat betekent dat ik ook informatie... Kan de feit doen aan persoonlijke lening. Van ik kan doen aan hypotheek lening.
0: Oké.
1: Alleen soort zijn dat je met een taxcode of een beurs. Dan ook aan Sabitaki de collega's voor jeugdzaken of de collega's voor narcotica brigade of de.
0: Oké.
1: Voor tjara informatie. Met een taxbrandweer of de drapje. Dat betekent a pi a afdeling voor brandweer de kan de voor cha informatie go wat betreft brandmelders.
0: Mm-hmm.
1: Alles wat op tientjes aan dat die LVVO de fa desmamus leer prani, fa desmamus do trasani, dus alles soort zijn dat die op de RGD poli op de. Dus informatie o chagona desmaf saramaka plus desma di o mo po foto go drapi fo go luku sa minibus sabe te feni tapa minibus disi.
0: Meestal worden er bij dit soort dingen voor kinderen zwaar, maar als de kinderen moe zijn. En ik probeer me gezellig te maken. Ik heb dem ching bare ching wa ozo aan te kunnen, dat tot laat daar blijven. Dat zijn wij bigis mas later daar. Waarom geen spelletjes voor volwassenen ook?
1: Luku, kan de taktis eten behalve taki yo abi fu di gidep chingi gides bigi ya abi taki wan kar nanga audio battle show de tu nanga tapu a libana water kandra pe yo abi dem dem dem mananga de water scooter sanga de boto di audio one show.
0: Okay.
1: Ya dus ale de sanda te do nyango de by dringo de
0: dati
1: ya
0: masopino de dat nit no atranga atranga sanga dringi watranga
1: watranga sap ya watranga sap in the dad
0: ya. Voor geen andere leuke dingen voor de volwassenen?
1: Nee, tot zover een vuurwerk show had.
0: Hoe lang op een bolle hebben een spektakel?
1: Nee, zover een egoïte.
0: Ete?
1: Nee, ete.
0: Is dat wel... Weet je hoe het is? Mama Tai Ano. Is dat wie? Dan ga je foto. Dan moet je een boel dat je in Njamek, in Klaring.
1: Ja.
0: Leuk, leuk, zo leuk.
1: Ja, inderdaad. Hoe kan je Lukutaki eerst volgende een sportactiviteit kan je naar Sarah maken of kan je naar Nikeri toe? Dat de ideeën zijn, je kan feestje, hoe kan ik dat
0: meer? Ja, ideeën.
1: Ja.
0: En we beginnen je ideeën, ja. Kan je gaan vervolgen. Oké, okay, nee, dat is het goed. Leuk, maar ik neem aan, want als je dat zo zegt, Saramaka, waarom beginnen jullie eerst Saramaka? Of laat mij andere vraag stellen. Moet ik dit niet, moet ik dit is dus niet los te zien van de get-together van de KC met de mensen van Flora? Want toen is ook gezegd, de politie wil dichter bij de gemeenschap.
1: Precies.
0: Is het een combinatie?
1: Ja, ja ook had ik nou een combinatie. Dus het staat niet los van elkaar.
0: Oké, okay,
1: oké. Okay. Dus ook, de Udena Saramaka, corruptie bij de bezig naar Flora, en meet together, nou Udena Saramaka. Dus precies zo, school toe, waka loon toe, alleen in district, voor kon dichter bij een gemeenschap.
0: Oké, okay, oké, okay. Maar waarom beginnen jullie hiermee in Saramaka? It's just a pick.
1: Ja, yeah, it's just a pick.
0: Oké. Okay.
1: Toch?
0: Dus de andere districten volgen?
1: Helemaal.
0: Oké. Okay, nou, gaat de kassie ook aanwezig zijn?
1: Ja, een heel management team voor school toe. O domina tremloop DC, een bevelhebber op domee, een minister voor sport en jeugdzaken op domee. Dus, alle denk maar dat die ook aan mee.
0: Maar dan ik denk politiek maar gewoon kletsen naar zijn. Sorry. Nee, dat was zo. Nee, met alle respect. Die was aan die mekoe de funkje vrij.
1: Ja.
0: Politiek maar om contact taki. Tu sprak no dit op. No tu sprak no dit op.
1: Nee, te sofara een uno abitu sprak.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. Voor de rest denk ik dat het heel leuk kan worden. Isabi?
1: Ja, ja.
0: Leuk
1: ja, ja.
0: Met de politie en zo. Maar wordt dit gedaan eigenlijk vanwege het feit dat een image voor school toe op mijn crashes niet geworden?
1: Nee.
0: Maar die de eenzame?
1: Ja, met de eenzame.
0: Afasva, de jullie school toe man. Je bent niet meer zo trots op je eigen korps vergeleken met. Hoe lang heb je dat school toe? Vanaf 96.
1: Wie
0: dat geeft, toch?
1: Ja, 30 dit jaar.
0: Voor de mensen die niet weten, Lothar Sansdonja na een scootman, laat me dat even vertellen. Tijdens de dagen van Bosje, Dubegwa Strati. Ik mag vertellen, toch?
1: Ja, ja.
0: Weg met Bosje. Weg met Bosje met ponnen en pannen. Amandi si, bij dat scootman, zijn bij Defons Mina Onderbong.
1: Nee, was na, nee, na on the run.
0: On the run, amman bede. Dawama bonko a stong. Bena broko ya, eh?
1: Nee, na, je sa mankeri ja so.
0: Ja, ba markete?
1: Ja, te ja so, ja sa mankeri de te.
0: Lek na jube de bosho.
1: Ja, dat na skoot roko e
0: ima. Ai.
1: Ja, weet niet, maar taki enen door de dienst.
0: Wie ben ik, abbe de ai?
1: Nee.
0: Nee, heb te ja ba marki?
1: Ja, te no.
0: Jij vergeet bosho nooit.
1: Dus, maar zo lembo. Nee, alle lezen zijn lukken in een speaker dat je ziet dat je... Nee, dat is precies dat je... amakeri disi fu enkele fu pe amika amakeri kon.
0: Ja.
1: Ja, maar je dit
0: je werk gewoon.
1: Inderdaad, je dit je werk.
0: En als je morgen de opdracht krijgt, ga daar weer staan, dat ben je er.
1: En dan door de
0: je kan geen nee zeggen.
1: Nee.
0: Ja. Maar je bent de echte politie, maar niet omdat je hier zit. Maar Lothar was, of is die agent geweest die eigenlijk geraakt is in, ik dacht 99, weg met Bosch.
1: Precies.
0: Tijdens die acties. Maar zo ben ik begrepen, dus crashes. En jij, neem ik aan, je kan niet zo trots zijn op het korps als hoe je dat was 15 jaar terug of 20 jaar terug. Tag me if me lee.
1: Luku, Masa Limbo.
0: Ik dacht gewoon Cliff, ja.
1: Oké, Luku Cliff. Inderdaad, je hebt letti. Maar misaptaki, anomiwang neki scoutman, dis donjaars, ook to tra collega's. En mi denk je taki, u alamala, nek van mi deme pot mi scout onder roko, eigenlijk voor alle den soort crashes die se taki. Ook to tra, want antal lai, die etak nanga de collega's. Di ejide antak luku tanhora pasi gi sayu taki yo go dunek gi askoutu gi atman ano somar na wan rupeng usabi taki ano ala fingalanga wangs ma e go in the fault ma dat meki de wan di delek mi e sukufu hor de trawang tapu a yoista pasi dus dat we proberif do ala de en ook to askout leiding e proberi tap ink fasi futu dati ook to.
0: Ja, maar van jou ego om, ik school toe. En ik neem aan dat jullie onderling, de echte politiemannen onderling, dat jullie daar ook een keer vaker over praten. Van jou ego om, ik school toe, naar een verschijnsel welke niet meer weg te denken is in de gemeenschap. Het heeft ons allemaal in een soort griep. En het is de manier hoe je ermee omgaat. Want als je even meegaat, dan kan het zijn dat je fouten maakt. Dat je over de schreef gaat. Hoe ga je, ik heb het over Facebook, social media. Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Look, als het voor social media. Eigenlijk, nek, libisma. Je schista ik gewoon als ik kom. Je schista ki fashions maar ik gebruiken. Maar ik sabi taki vaak genoeg we onen gebruiken aan juiste fasie.
0: Naar boven seksgoed werken.
1: Ja.
0: Collega's van jou.
1: Ja, vaak genoeg we gebruiken aan juiste fasie. Maar ook toe drapen we tantak naar collega's die we tantaki en in tantaki toetaki aan alasani voor school toe ik kan bonken op social media. Toch? O abi usani pe mustang benes huis. Ook toen ik denk dat je ook toe tra bedrijf aan het tra korpsen. Op een gegeven moment je abi wang. Wat moment ben je dat je nee, asandisi aan de full media. Asandisi naar voor uno intern. Cohoren intern.
0: Ja, ja.
1: Precies.
0: Oké. Okay. Maar jullie hebben ook een verkarasani, een verkiezing, hè? Jullie hebben een verkiezing, toch, binnenkort?
1: Inderdaad, we hebben een verkiezing. We gaan van verkiezing binnenkort.
0: Ik weet dat je had meegedaan de vorige keer.
1: Ja.
0: Doe je weer mee?
1: Ja, toen is me doe mee. Alleen is hij met doe mee, maar me ondersteun een traaggroep. En niks aan itakas aan voor social media, Clef. Mijn actiepremissie. Voor dat hij voor een verkiezing zou op naar school toe. Mijn actiepremissie dat hij taki. Uno, a groep per mi de, per mi sluit mi aan, u mek wan statement. En a statement sa u mek itaki, wo hoort alasani benes huis, omdat die, u abi wan tu collega's die kona uno an wan tu. Ma aantal collega's kona uno, en de collega's taki, lukuna, asani na interne verkiezing, u rasan intern. En if nono de ye go die verkiezingen, en collega's kon naar jou, of de leden kon naar jou, en de gian taki omhoras van intern, dat in begin die nou alvast in begin die gehoor, na sa de leden wani.
0: Maar wie is nou een interne verkiezing? Eigenlijk skoutu na gemeenschap na bijna wang.
1: Ja, skoutu na gemeenschap na wang, ja.
0: Dus mi lik buitenstander, ons op zomaar of ze naar denken voor wie zijn die groepen die meedoen? Dat het bestuur
1: van Rivalino Eik. Ja, dat is een VNB.
0: De maladie, no? Oké, Rivalino Eik. Ik had contact gemaakt met, van je bent bij die groep, hè?
1: Ja, ja, ja, meneer Waterberg.
0: Heet hij Waterberg?
1: Ja, Waterberg.
0: Ja, Waterberg, ja. Mm. Ja. Ik vroeg die meneer, en toen heeft hij met hetzelfde gezegd wat je nu zegt. Dus precies. Nu het zegt, herken ik het.
1: Ja, ja.
0: Er zijn maar twee groepen.
1: Ja, ja.
0: Oké, ik als buitenstaander, ik wil weten, zeker met het oog op de crashes en haar image van beschadigd voor Skoto, maar wat heb je zomaar op de nabond? En ze raad denk ik voor Amasa een leerbond en het bestuur voor herstel de crashes. Want ik heb er baat bij als de crashes, als de crashes verdwijnen, als burger.
1: Luko, Luko, Clef, mi sabi taki a gemeenschap van sabi, maar dat meki me actie toe a gemeenschap, no mis doen, ja, a gemeenschap, mek de doen, mek de wakte even. Mek de kip tien passen op de plaats.
0: Oké.
1: Okay. Toch? Omdat u wanga de leden takik en de leden takki kohora sa intern. We gonna de leden, we tak nanga de leden, we tegen den pe u wang gonna nga den.
0: Maar waarom intern nu en toen niet?
1: Luko,
0: toen waren jullie en, overal.
1: Inderdaad.
0: Ik weet dat discussie Luko, op dingen op dat je to the point was.
1: Precies. En dat na sani, uleri. Uleri takki wins verdraaiing of je potentie ko to weta wang. Samsa in het verleden dat je je haar je trusu kon na in media una wanasan dat moro. Leden na wanasan dat moro. A haar je trusu in media dis takso, dat takso. De leden tegen van taki unom koi na media. Maar me promis you.
0: Dat geldt voor jullie.
1: Precies.
0: Maar niet voor VM.
1: Dus mino sabi sa den leden actie a traagroep. Maar zijn leden actie ono weet je gehoord.
0: Maar het zou mooi zijn toch als de leiding van jouw groep, want ik kan het begrijpen als je zegt dit is de achterliggende gedachte. Mm. Maar if a leiding voor jouw groep zou zeggen van hé, meneer Eik, laten we het zo doen, omdat we vinden dat we niet meer moeten gaan vechten in de media. Zaten we een paar betalingen af de man en om ik wang hij skorotas. Dat soort dingen bedoel je. We willen niet meer gaan vechten in de media, dus laten we het zo doen. Dat denk ik niet. Dat de groep ik gaat zeggen, nee, ik ben het niet mee eens. Ik ga wel in de media. Hebben jullie daarover nagedacht? Dat zou die hele organisatie en het hele politiekorps, Clef, als het mij vraagt, sterker maken.
1: Clef, je hebt hem Sifara.
0: Nou, we gaan naar Tori.
1: Inderdaad, we gaan naar Tori. Maar ik zou niet dat ik mijn actiepermissie voor je antwoord op een vraag dat in. Mijn actie, je naar een gemeenschap voor de duurruimte. Voor de Oesani intern, 15 augustus, de verkiezing op de 15 augustus, dan was Satra. 16 dan was zondag, 17 augustus, dan Turubakana.
0: O ja.
1: Dan een nieuw bestuur onder leiding voor Masra Waterberg. Dat was Don Jana Juda, wat tegen gemeenschap.
0: Maar dat na even weet
1: niet. Zomaar tak zo. Ik kom met tegen jou, Masra Lembo, dat je dat Turubakana. Dan nieuw bestuur onder leiding van Masra Waterberg als Donja na jou. En dan wordt tegen een gemeenschap per uwan go nanga a school bond.
0: Ja. Maar ik denk dat een school bond kan make a difference.
1: Zeker. Zeker. A brief dat mi abi en a brief dat u allemaal sa de na groep per mi den onde. U abba brief dat die.
0: Soort bestuur voor school bond. Oké, okay, pour de moment. Nu zeg je, ik is je concurrent toch? Maar als we terugblikken, welk bestuur was volgens jou het bestuur van Sitsani? Ik weet, je had Beck, je had meneer Tellert, dat was er ook. Je had, hoe heet die ene Hindoestaanse meneer?
1: Meneer Ramjawan.
0: Ramjawan was er. We hadden nog meer. Zo'n bestuur, Potroko volgens jou.
1: Luko, wat ik wans aan je, de allemaal doet het best.
0: Ja, want je diplomaat, jong. Werkelijk in de nabestuur. Allemaal doen het best, maar wie is zo aan moest dit waarvan je zegt, wat deze gedaan hebben, wat dit bestuur gedaan heeft, is, moet toch kunnen.
1: Nee, de allemaal doen het best. Ten aan pe u de noos, ko to de allemaal doen het best, de allemaal doen ze de in de vermogen.
0: Ja. Oké, maar om terug te komen over de crashes die er zijn bij de politie. Natuurlijk met elkaar actie individueel door, want bepaalde onderzoeken wat kan het, maar wat is je persoonlijke mening? Je wil nog bij de politie blijven?
1: Ja.
0: Je hebt geen idee van, hey, laat me iets anders gaan doen, want dat is een porig bij.
1: Nee. Mi de nasko toe, omdat mina gimina wan roeping.
0: Mm.
1: En mi abba bri bitaki klef, tak mina ga trawang. San de. Tak pede atire tapa juiste presi. Tak uka tjaken kikong. Nasko toe.
0: Je meen kwam geen sleutelig ramen toch?
1: Nee, ano sleutel. Taki, nanga trawang. Mi sap taki bon voor de. Di pede atire tapa a juiste presi. Tak wo tjaren go. Pe amos go. Wo tja sko to go baka. Pe ak samenleven want ak sko to mos de.
0: Maar heb je een opvatting over een instapprocedure? Want de laatste tijd heb je daar niet alleen bij de politie, hoor, men klaagt over het, ook over het leger en over BBS'ers en zo. De man tak a instapprocedure dat na waf ding sanisa omos luku verder sko to. Ja, niet alleen maar scholing, maar er zijn ook andere dingen die meespelen. Alvorens je dus die stap moet kunnen maken. Daar moeten we aan gaan sluiten dan. Vind je dat ook?
1: Luko, Klef, Asandi zit aquí, maar ik kon naar wie soort korps nou de. Wie soort bedrijf. A generatie per ude nou de. Om God doen. Go luku sang a generasi wani. If na taki tak moro nanga den sma, if na kande jidesma moro, kande konanga moro leasinga, ma a generasi pe ude, unom taki fan taki efosi abedeso, ude no iwan wanyu generasi. Dus alade san dat nemo mei, te we opo wan solicitasi, na winsot korups, winsot bedrijf, u de bezig nodig dan een hetra libisma. En dat u moet tek mee. En if u tek dat mee. Dan kan de wat dan etak nomotaki. Asan nego. Of do so. Of nee.
0: Mm-hmm.
1: Nou, in wat tra generatie u de. A present di miko na school to. U no kan denki van taki. Ey. A de sem. As na sem generatie dati. Nono u de 30 jaar moro fara.
0: Ja, oké. Wat is je mening over de nieuwe leiding? De nieuwe korps zit er al een paar maanden, no? Hoe lang al? Volgens mij want to 3 maanden of langer. Doet hij het goed van jou?
1: Luko, mi sabi taki a korpschef sas to nono de, na wan lichten fesu mi. Dus a groko ini a asani. Toch? Asa precies pe nang a pe bepaalde zaken amus dupe amus pekande queens e queens maatschappen of wat dan ook. Dus as sem pasi nek familie waka commit nonen dan loktu precies as sem pasi is a korpschef waka.
0: Mm.
1: Dus mino denk taki tranyu sani dedi anosabi.
0: Ja.
1: Toch? Dus enanga a leiding fla den nonen na ensei mi denki taki nek fa alla trawan en fesi bede aba beste wil. Precies en ook toe aan beste wil. Futjara korps gomorro hei.
0: Lothar Beerveer is inspecteur, hè?
1: Inderdaad.
0: Dat is het inspecteur?
1: Ja.
0: Oké. Binnenkort word je bevorderd? Of moet dat nog een tijdje duren?
1: Dat moet nog een tijdje duren.
0: Ja. We gaan afsluiten. Dus, zaterdag aanstaande, UNO, ondanks het feit dat ik denk crashes de, ik ga jullie laten zien dat er ook mooie dingen zijn.
1: Helemaal.
0: En daarvoor we Abi beurs, een minibeurs. En daarna een wandel- en trimloop.
1: Precies.
0: We beginnen 9 uur morgens, zei je.
1: Ja.
0: Wat de beurs betreft. En later in de middag tegen 3:30 voor jullie.
1: Ja, beginnen aan start en aan trimloop.
0: En wat kunnen we vinden? We hebben een afspraak in Jimmy bij Koyon. Kwa kapjes als Ramaka.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou, wil je nog wat zeggen?
1: Uw elkaar alle desma dat mekus donjas. Uw sap taki nek sa itaki de crashes de, Maar misaptak ook toe, dat je des misaptaki altijd school toe de drapen. De krasjes die maar altijd toe de drapen. Dat maak je ook taki voor dichter bij een gemeenschap. Dat maak je organiseer aan DDC. Toch? Een gemeenschapsportdag op zaterdag 25 in juli 2026. Maar des maar kom massaal kom wakken aan school toe. Aan een brandweer, aan des maar VCB. Maak je doen samen. Sranan af ono.
0: Oké, dankjewel. Lothar Biervliet. Daar hebben we dat gehad. Dankjewel, kom maar.
1: Met dat je grand tanje naar de luisteraars toe.
0: Oké. En je hoort hem morgen, maar dan in een ander verband. Ja, ik van maas heeft dat je dat maar aan het tralibis met maas door, ja. Mensen, we gaan... I watch, ja, trouwens is op, ja. Laten we doorgaan met BT. Jongen, plotseling is door mijn barwa singing. Ik weet wat er met me aan de hand is. Mijn barwa singing, maar daar heb je weer de mensen zeggen. Dit is maar zo'n brokomi. Ben ik maar singing op een goede jongen. Uno man brokomi. Uno man brokomi. Want ik ben singing maar brokomi. Zoals mensen die me kennen, is het een bericht aan mijn senior. Maar ik loop ook goed op. Dus ben ik maar singing. Maar ja, het is geen zangcontest. Dus misschien hebben sommige mensen gelijk. Het is bakken natori. School tutorial taki en op DTV hebben we enkele uitspraken gehoord over Milando Atompai. En in elkaar tak inoyeren, want ik bedoel, dit soort dingen gaan viraal. En trouwens, die dingen die gezegd zijn, hoor je niet nu. Trama e takasa, openlijk trama e fluister. Dan denk ik, boy, Atompai, niet zo even een koffie hoor, met dat. Vrouw, maar vrouw, maar dit is vrouw, maar drap. Andere mensen, je weet ze dan, wij, mensen, mens eigen, alle pressie, overal wordt er geroddeld. Isabi, van wie je niet denkt, sommige mensen staan, je staat in een groep van drie, je denkt dat je roddelt over een vierde, maar je na een derde smaaien. En ook papa is, lange pij man, weer roddel, drie man. A moment you gwe iwaka gwe ilip de tumang. Da yusre ve dumina rodel ufra firde ma da. Ay, mita yi ala yang apa yama urit. Man unu de afroye wakaje entok. Afroye wakaje isab zang asum afroye oris. A moment yusra dumina rodel waka gwe lek derde man. Ip mopeta rodel ufra firde ma da yu waka gwe lek derde ma lip de tumang. Fosi dora ugu tek de tumang ondelek na. Mita yi yama di siwa yama. I'm a fetting. Amen, ja, pakker, amen, going. Zo de mekari ino sabi. Dus overal wordt er zo'n beetje gesproken. En zo ook over Atompai. En dat voor Jamal, mijn Jamal, dat ik moet bellen aan Cliff en Jamal bellen aan man. Om te vragen, Isabi, want er wordt gezegd, zijn vermogen, hoe komt hij aan die dingen? Ja, maar van je kon als over Sani Elanga zijn, hoe komt het, Isabi? Ja, je hebt gezegd, school toen je verdient voor zoveel en blablab. Dus, ik heb bijna gezegd, bijna mekaar Jamal Jarrell. Niet omdat het item op DDV was. Dus Jamal heeft Milando Atompai gebeld, Putini. Hij is die DNA-lid. En kijk hem hier, dat is hem. Ja, maar ik hoef hem niet... aan u voor te stellen, want u kent hem. Hij staat daar, DNA-lid NPS. Hij heeft dus gereageerd en we gaan dan samen luisteren naar wat hij gezegd heeft op de vraag of de vragen van Jamie.
2: Luister, ik kan niet inhoudelijk hierop reageren, omdat ons tijd kostbaar is. We kunnen ons tijd niet gebruiken om te reageren op wat dan ook van welk gek. Ook zo, het zou mooi zijn. Elk gek staat op en zegt iets. Dan moet ik erop reageren. Dat ga ik niet doen. Ik heb mijn advocatenteam. Zij beoordelen welke situatie dan ook, indien ze het nodig vinden. Dan gaan ze de gebruik maken van ten dienste staande middelen, begrijpt u? Wat ik wel weet en wat ik wel kan zeggen, ik, mi Putin in Milano Luna Atompai, en ieder die welke informatie van mij heeft, van wat dan ook, mag het deponeren bij de PG. En als men niet wil, mag men het delen met de samenleving. Meneer Bernardine, ga je uitleggen. Volgens mij 6, 7, 8 maanden terug was ik bezig met een bank om een paar bankrekeningen te openen. Dus gewoon zei die man me van, het OM is bezig met een onderzoek tegen me. Ik zeg, nee, Mantakia. Ik heb toen mijn advocaat ingeschakeld. Die heeft een brief naar het OM gestuurd. Van ik heb begrepen dat er een onderzoek loopt tegen mijn cliënt. OM heeft niet gereageerd. Over een maand hebben we weer geschreven. En het OM heeft zwart op wit gereageerd en gezegd van luister, we hebben geen onderzoek tegen de heer Atompai en hebben geen reden om een onderzoek tegen hem te starten. Maar misschien hebben die anderen die nu suggereren wel een reden voor het OM. Dan moeten ze die stukken naar het OM sturen. Maar ik heb het zwart op wit van het OM. If you want me to send it, alleen moet je het niet publiceren, maar het is een document, je kan zien, je kan lezen. Het komt van de PG.
3: En heer Atompai, natuurlijk, we weten, u bent aangesloten bij de NPS. Heeft uw partij notitie genomen van deze uitspraken en beschuldigingen?
2: Tuurlijk, maar dat zeg ik het, je kunt niet verwachten dat zo'n grote partij zijn. Liever president Omelisi Gyakonde ook al reageert op iets van een gek. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. We zijn van een heel ander niveau. Begrijpt u? Ja. We zijn van een heel ander niveau en we gaan dat niet doen. We kunnen dat ook niet doen. Ons tijd is toch kostbaar, begrijpt u?
3: Ja.
2: We kunnen dat niet doen.
3: Ja. En even om zaken helder en duidelijk te krijgen, Isabi. Straks krijgen verhalen een eigen leven in die samenleving. Hoe je er is aan dat. U hebt geen schone vingers en in het verleden hebt u middelen aangenomen van mensen die ook geen schoolverleden hebben, mensen die connecties hebben, of in althans in de criminaliteit zitten. Maar hoe reageert u op deze beweringen?
2: Maar dat met tegen je toch. Je gaat niet inhoudelijk op deze gekke dingen reageren. Maar ik fout sabi, ik weet hoe gebomen van een veel win. En if wama abwasan is me, wama sabwasan is me. Laat het dealen met de samenleving, met de mensen, begrijpt u? Ik heb niks te schuilen, hoor, broer. Ik heb niks te schuilen, maar wat er ook gebeurt, wat men ook zegt, ik geef toestemming. En moet ik je aanzienen. Men houdt niet zoveel van Atompai, hoor. Normaal loopt niet zo. Als men iets tegen me had, 0,1% iets tegen me had, hadden ze het allang correct gebruikt. Maar wanneer je niet hebt, ga je alleen met je mond kunnen praten, toch? En deze dingen zijn geen nieuwe dingen. Zijn de dingen van jaren terug. Met al deze dingen heb ik 6000 zoveel stemmen gehaald bij de afgelopen verkiezingen. Begrijpt u?
3: Ja.
2: En van tijd tot tijd, die mij prijs, die mij haat, ze komen weer met hun gekke dingen. Maar ik lig niet wakker van die dingen. Ik maak me niet druk. Ik heb veel betere dingen om te doen. Ik heb mensen die in me geloven. Mensen die ervan uitgaan dat ik iets goeds ga doen. En ik moet doorgaan met het werk. Om die mensen niet teleur te stellen. Begrijpt u?
3: Ja.
2: Dat is het.
3: Ja.
2: En over de regering gesproken, de mensen die... Luister, ik zit zelf in de regering. Als het jaar 1 niet is gegaan zoals we hadden gedacht, zoals we wilden, dan moeten we harder werken om het jaar 2 beter te doen. Zo simpel is dat. En ik ben ervan overtuigd en ik ga ook werken dat het beter gaat. Want met deze kritiek, met misschien zo is het met alles, zal het alleen maar rustig gaan. Maar alles maar doen rustig. Maar dat lukt brief me aan hoe goeie, hè? Aan hoe lukt.
3: Ja, het is wel lastig staan, want zelf met de zaken van de politiebond kwam men op de proppen. Meneer Atompai heeft daar ook een flink huis gehouden. Zijn het verhalen die we naar het Rijk der Fabelen kunnen sturen?
2: Broer, je moet een gek zijn om zulke dingen te geloven. De politie, want het is een organisatie waar het geheel bestuur moet tekenen voor verregaande zaken. Toch? En dan heb ik dat zo maar dus ik had nog bij mij wanboom aan tekenen de heer Sandert. Nee toch? Dat werkt niet toch? Alleen met een beetje verstand kan je al zien, begrijpen en weten dat het niet klopt toch? Begrijp je? Je hebt niet veel verstand nodig om dat te begrijpen. Wat man, wat tekent je een organisatie? Het werkt niet. En als mensen de dingen hebben, laten ze deponeren bij de PG. Zo is dat.
0: Ja.
2: Dan moet je zeggen, 4, 5 jaar terug, hebben ze niet volgens de regels, die de regering best doen, onder de grond, die man onderzoekt, alles aan niet meer. Die man ziet dat niks niet klopt, hebben ze het maar zo gelaten. De machtig alles aan het klop hebben ze het maar zo gelaten. Als we een stand nog bij klop, dan zouden ze volgens de regels dat we proberen voor homie aan naar de stand. Dat begrijp je? Maar ze hebben gezien van alles is correct. En ik zeg het weer, broer. Ik heb niet veel te zeggen.
0: Ja.
2: Alleen mensen die doen hebben dingen te verbergen. Me go à la pressie, me waka à la pressie. Me no tek no amasani. En ik heb ook geen belang daarbij voor tek masani. Ik heb het niet nodig. Ab jin zo zami abi me probeer voor Libi en Pratina na desma in mi omki. That's it.
3: Ik begrijp, is de mijn bedet op social media en mijn lezen. Ik heb gelezen dat Kwaman schreef en Amanda plaatste vraagtekens bij het vermogen van meneer Atumpai. Amanda heeft een punt aangehaald. Jaren geleden stond meneer Atumpai nog in de media te klagen over de lage lonen binnen het korps politie Suriname. En maanden daarna zag we meneer Atumpai met geld strooien.
2: Hij mag zijn vraagtekens plaatsen in zaak. Ik ben niemand verantwoording schuldig voor collega Noah San uit. Laat hij die mensen van hem gaan vragen hoe ze aan hun dingen zijn gekomen. Zo maar naam, man. Hij mag zijn vraagtekens plaatsen toch? Het zijn vraagtekens, aan om je vraagtekens. Hij mag ze plaatsen. Wij zijn bezig met serieuze dingen, waar we zaken serieus en juridisch correct aanpakken. En daar is er geen ruimte voor vraagtekens. Oh, absoluut geen ruimte voor vraagtekens plaatsende mensen.
0: En dat zei Atumpai Milando. Ja, wat zeg je ervan? Kijk, het probleem is, je zou inderdaad, en je kan hem geen ongelijk geven. Iedereen kan alles zeggen. Maar brother, if a bewijs naar de hart, kan je geen kant op. Ik ga je zeggen, tegenwoordig ook in deze tijd van AI, is ook onvoorstelbaar. Je moet ook goed kijken, want men kan ook video's produceren. Niet in dit geval hoor, over het algemeen. De memeki takwansani. Dus daarom moet je goed kijken. Aman bonjo senwa. Aman bonjo senwa foto, Jimmy. Mi bonjo nanga. Mo sorry. Ema we du bagan natori fre. Mo mekishi a origineel foto. Da mo mekishi a AI foto. Het was één dag voor de inauguratie. Door begonnen. Er is los van Atumpai hoor. Maar over het algemeen. Omdat met dat over bewijs. Maar dat ik nog niet kan. Even bewijzen dat ik niet kan. Sorry. Maar zo lees je. Zogenaamd bewijs ook. Even nog scherp. Wat is dat hier voor? Even nog scherp. Dus even begin briepje. Even geen briep dat je jongens zang. Nooit niet gedrappen, toch de maffin een video of meer draaien naar social media. En het probleem is, sommige mensen, ook de bijismas aan Kadino Abi, die mensen gaan die dingen geloven. Het is zeer, zeer, zeer, zeer, very dangerous. Ik wil dat foto hebben, want dat beren foto drappen even naar origineel. We beginnen origineel aan die zin.
4: Okay.
0: Kort ja zo even aan. Ik was toen nog dik. Nu gaat het een beetje. Dus, kijk, het probleem is, je kan zeggen, hij werkelijk jong, ama la imoni, van mijn kademoni, ama la skoutu gewoon, dat van mijn kademoni. Brada, if je bo aksimi, mo tak mino sabi. ja mij op verstaan dat even mij is nummer naar school toe 20 duizend van man kan boos worden zo. Je kan maar ik zou mijn energie niet gaan stoppen daar in Fugo. Go dikke. Isabi, want ik als je niet kan bewijzen, als je het kan bewijzen of je hebt een stok achter de deur, dat is wat anders. Ga je zeggen, hé, mooi zo ring. Maar je komt in een situatie van verkarazan je wel eens, niet eens. En op basis van allerlei vermoedens, dan worden dingen gedropt. Deze ga je zo laten. Maar op deze ga je inderdaad zien dat het AI is. Heb je al een man iets op chins of zo? Dus die... Mijn actie, bonjo, faa je kon een foto, joh. Dat is moest haar op chins, zo. Want mijn anu nog langer zo, dat. En ik heb lange nagels, maar ik bijt op mijn nagels. Dus mijn nagels kunnen nooit zo lang zijn. Dat is één. In een korte ding, het moet gewoon zo blijven. Ja, dit moet een beetje naar rechts. Oké, laat het zoals je niet kan. Maar ik denk dat je origineel aan voorzien. Ik origineel aan, ja. Je ziet bonjo drapen, dance. En als je een mooi soe in zijn hand, dan heb je een mooi pak. Dennis staat in het midden. En midden helemaal in de uku. Toen dat we forceren om Timor soe barba. Dat is na origineel. Maar if mi zo is aan mijn zelf zomaar te wassen, mijn actie bonjo. Maar bonjo zijn maar DCSD. Kan dat bonjo zelf doen? Dat bonjo zijn DC mi volg. Is je zal mij doen. Maar weer gewoon maar 1 PG. Dus het is onvoorstelbaar. Isabi, het is... Hoe de mannen kunnen spelen met die dingen. En ik heb al een paar gevallen. Daarom geef ik dit voorbeeld van mensen die zeggen... De man bent wel een pres toe, toch? President Simons. Waarbij ze zei van... ik heb niks te maken met jullie. Ik ben al gekozen. En toch was mijn vrouw actie... Ik best goed teleurgesteld. Ik dacht, waarom? Heb je gehoord wat ze gezegd heeft? Dus we moeten vaarlijk voorzichtig zijn, hoor. Je zou wie mevrouw of meneer, ook al komt iemand met een foto van uw man, Nobiging Rijera Mangana, als het klopt. Gana als het kan en als het klopt. Maar goed, Atompai zal de zaak verder bekijken hoe of wat. Maar ik ben blij dat hij de mensen gereageerd heeft. Hij maakt wel een punt en als hij zegt... If one sand bed, the man best kop me throw it all along. That is well so. As inderdaad iets was, hadden ze hem al lang uitgekleed. En tot op de dag van vandaag hoor je slechts die dingen, maar het blijft uit. Dus ik had er misschien kade in de eens naar mee, maar net zo met je heren. En zeker wil ik hem voorzichtig om met dit soort dingen. Want if nou een man zou inderdaad sabi in. Saba model wat hij moet doen, dat brengt hij je voor de rechter. Isabi, en dan zit je te kijken. Er is, laat me niet zeggen, er is. De mensen bij IMEO 2, of nee, het syndicaat is van mening dat er financiële misstanden zich hebben voorgedaan op IMEO 2. Je kent syndicaat, is een organisatie. Van onderwijsgevenden. We gaan kijken naar een video. Er was een persconferentie vandaag. We laten u horen. Meneer Henk Jamaluddin. Hij is adviseur van het syndicaat. Check het geluid hoor. Ook voor de mensen die luisteren. We laten nu meneer Jamaluddin horen. Adviseur van het syndicaat. Als ook mevrouw Jolanda Kerdijk, Kouarki Samsa, tap IMEO 2.
4: Het is een beetje onduidelijk voor de mensen van de verificatiecommissie. Dus ze hebben ons gevraagd om eigenlijk te kijken hoe het onderzoek kan worden gedaan. Want toen ze onduidelijkheden zagen in het financieel beheer van de school, hebben ze het BMBO op de hoogte gesteld. En het BMBO heeft vervolgens niet echt gereageerd op hun schrijven.
3: Ja, ja. Meneer Jamaluddin, financiële misstanden, waar is het allemaal begonnen en wie is de verantwoordelijke, wie moeten we aanwijzen?
5: Wat bedoelt u waar het is?
3: Aanwijzen.
5: Wat bedoelt u waar het is begonnen? Nee, ik stel die vraag.
4: Laat me de

0: aan de verantwoordelijken, met name het ministerie, en ze fluiten je terug. Wat ga je doen? Dan gaan ze hun vakbond benaderen. En zo hebben ze ons ergens derde week van juni hebben ze ons benaderd. En we zijn gestart, we hebben naar ze geluisterd en toen hebben we gezegd, we nemen de zaak over. Zo hebben we, zoals ik daarnet bij mijn inleiding heb aangegeven, brieven gestuurd naar het ministerie 1, 2 met de ultimatum, een derde, een vierde weer met de ultimatum. En er kwam maar geen reactie. Uiteindelijk is het op het vierde schrijven een reactie gekomen van het ministerie, een slordige reactie. Als je kijkt naar hoe het is geformuleerd, et cetera, dan zeggen we heel slordig, maar we hebben gereageerd op het schrijven. We hebben gezegd, maar we hebben nog geen antwoord gehad op de vragen die we hebben gesteld. We hebben een aantal dingen gesteld, met name buiten functiestelling van de directeur, dat er onafhankelijk onderzoek dat werk gaat doen. We hebben niet geëist nog dat we vertegenwoordiger in die commissie plaatsen. Wel in ons laatste schrijven, dat is op basis van de reactie van het ministerie, van de minister. Op het laatste schrijven hebben we gezegd van je mag onderzoeken, maar even onderzoek naar boem. Dan neem je ons dat recht niet om te zeggen van dat we eisen dat we een onafhankelijk onderzoek zal worden verricht. Dat is min of meer dus dat wij zo hebben voorgehouden. We hebben ook gezegd, te vergeefs aan het ministerie. We hebben overlegmoment nodig. Nodig ons uit. Laten we praten. Laten we kijken hoe we deze case kunnen oplossen. En geen gehoor gehad. Los van dat schrijven, slordig geschreven met zegt ons niets. Hebben we gezegd van goed, we stellen een ultimatum. Dat ultimatum is verlopen op wanneer?
1: Maandag.
0: En we hebben gezegd aboem. Dan we hebben ook in het schrijf aangegeven dat we de media, de gemeenschap ook zullen informeren. Omdat het gaat om publieke middelen, middelen van de studenten, van de ouders. Arme ouders die met heel veel moeite geld bijeenbrengen om hun kinderen naar school te sturen. En uiteraard, we willen allemaal weten wat er met de middelen zijn gebeurd. Ten meer het gaat om bedragen. Als we kijken naar het vorig jaar, begin van het vorig jaar is een bedrag van, was er een bedrag van 1 miljoen something. De kinderstudenten hebben ook een bijdrage geleverd. Ze hebben geparticipeerd aan een activiteit en ze hebben in kas gebracht 10.000. En nu willen we weten van wat er met de middelen zijn gebeurd. Want als we nu kijken naar, als je kijkt naar die lokalen hier, zijn er voorstellen gedaan om één deur aan te schaffen, zodat één lokaal, kijk of die lokalen nog openstaan, om één in gebruik te nemen. Helaas, genoeg doen gaat van de directeur. We hebben de docent sport. Die meneer kan niet eens over voetballen beschikken. We praten over sport. Het zijn allemaal dingen die eigenlijk eenvoudige dingen die moeten worden gedaan op de school. Maar het gebeurt niet. Dan is de vraag terecht. Van wat gebeurt er met de financiële middelen van de school?
2: Ja, ja.
0: En dat is het. En wij zijn nu in een andere fase beland waarbij we gaan eisen. Ik heb ook aangegeven, we hebben al een concept geschreven klaar voor het ministerie. Waarbij we zeggen dat we eisen gaan stellen van waarom moet de verificatiecommissie voldoen. Ook rechtsbescherming van de mensen die in die commissie zitten. Want je moet ze beschermen, want if de man, tak asan no boom. Dan hoor je direct, mutatie. Gaat u nou, ga horen, mutatie wordt gecommenteerd. Ga nou. Mensen in de wandelgangen al in kantine worden betrokkenen aangegeven. Betrokkenen wordt aangegeven, dus dat mensen zullen worden gemuteerd.
2: En bedoelt u de directeur?
0: Ik zeg betrokkenen. Ik weet, als je zegt directeur, is uw verantwoordelijkheid, betrokkenen. Mm-hmm. En ik heb we hebben aangegeven dus dat het niet gaat alleen voor gezalgelden voor IMEA O2, maar ook voor alle scholen landelijk waar er een kas, waar er sprake is van een kasbeheer en dergelijke.
2: Ja.
0: Dus er moeten spelregels komen. Allemaal. We hebben het aangegeven in onze conceptbrief. Ik ga niet herhalen, treden. U heeft de beelden. Ja, we hebben gezegd bijvoorbeeld de instelling en benoeming van verificatiecommissie. Hoe vindt dat plaats? Is het vanwege het ministerie of is het de school die op een school, het korps, die mensen aanwijst en benoemt om zitting te hebben in die verificatiecommissie? De taken, wat zijn de taken? De bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van die verificatiecommissie. Tot hoever kunnen ze gaan? En de mensen moeten worden aangewezen voor tekenisbevoegdheid. Wie zijn de mensen die tekenisbevoegdheid hebben? De controle op inkomen.

0: om steunuitgaven en kasmiddelen. Maar de verantwoordelijkheidsplicht van degene die belast zijn met het beheer van de financiële middelen zijn allemaal eisen die we gaan stellen. En het ministerie moet nu paal en perk stellen om die onduidelijkheid in het financieel beheer van die financiële instellingen financieel beheer van die scholen veilig te stellen.
1: Ja, maar toch wil ik weten, wat voor cultuur heerst er hier op deze school? Zeker als u aangeeft dat er wordt gedreigd met mutaties door betrokkenen tussen aanhalingstekens. Is er nog prettig hier voor de docenten om les te verzorgen?
0: Dat moet u die vraag aan de docenten stellen, maar we hebben het kunnen proeven. Mm-hmm. We hebben kunnen proeven, want als u praat over... We hebben genoeg bestuurslagen al. Bestuurslagen wil zeggen, we hebben de directeur, onderdirecteur van de school, de directeur. We hebben het ministerie, de onderdirecteur, de directeur en uiteindelijk de minister. Dan komt er een IMT. Nadat de verificatiecommissie de stukken heeft overhandigd aan het ministerie, wordt er een IMT ingesteld om wat te komen doen. Wat? Wat zijn die bevoegdheden? Zonder in overleg te treden. Zonder overleg te treden met de docenten. Zijn ze... Wat zijn ze allemaal?
1: Ja, wat bedoelt u met de IMT?
0: IMT staat voor...
2: Interim Management
0: Team. Wat zijn de bevoegdheden? Wat moeten ze komen? Wat moeten ze komen onderzoeken? Binnen welke termijn? Als ze verslag hebben gedaan, wat doe je met dat verslag? Het zijn allemaal dingen... Waar we vragen voor duidelijkheid. We hebben ons nog niet uitgesproken over wat het IMT betreft. We hebben ons nog niet uitgesproken. We hebben nog even bezig gehouden met dat van die verificatiecommissie. Ja, ja. Maar dat stukje zal zeer zeker komen. Het functioneren van de directeur. Want we horen dus, dit school wordt aangemerkt door het ministerie van Onderwijs als problemschool. Probleemschool. En hoe lang al? Dan grijp je niet in. Er wordt geen overleg, geen communicatie gevoerd op de school met de docenten. Om te zeggen van, hé jongens en meisjes, wat gebeurt er hier? Hoe kunnen we het oplossen? Laat als grote mensen gaan zitten en zeggen van, als volwassenen zitten en zeggen van, hé, zo willen we het oplossen. Maar nee, er komt de IMT. En nu wordt de vraag gesteld van, maar er is een directeur die nog functioneert.
1: Ja, dat is mijn volgende vraag. Wat is zijn positie nu?
0: De functies gesteld en dan moeten ze rapporteren aan de directeur. Is onduidelijk. We moeten ze rapporteren aan de directeur of moeten ze rapporteren aan IMT. Ene keer hoor je IMT, andere keer hoor je directeur. Allemaal onduidelijkheden. Maar daarover hebben we ons nog niet uitgesproken nogmaals. Er komt een moment, laten we eens dit goed oplossen. Dat probleem van die verificatie. Nogmaals, we gaan eisen stellen, landelijk, zodat er spelregels komen. Maar die regels gaan niet alleen door het ministerie worden vastgelegd of bepaald. Wij gaan inspraak willen hebben. En nadat wij een concept hebben, zullen ook de scholen het concept zal worden gestuurd naar de scholen om ernaar te kijken. Als ze het goed vinden, dan wordt het bekrachtigd door het ministerie en de vakbond.
1: Ja. Concreet, er is heel veel gezegd. Maar concreet, wat wordt geëist van het ministerie van Onderwijs?
3: Dat er een onderzoek komt. Er moet een onderzoek komen. En als dat onderzoek is gedaan, moet je schriftelijk gaan rapporteren.
1: Ja.
3: Ja, toch? De bevindingen moet je schriftelijk rapporteren.
1: Ja.
3: En als alles goed is, dan moet je dat ook duidelijk laten zien dat het goed is.
1: En ik hoor jullie zo praten, maar toch wil ik van u weten, wat zijn uw bevindingen ten aanzien van de communicatie vanuit het ministerie?
3: Slecht. Dat is slecht. Want als we zoveel brieven moesten schrijven voordat ze konden reageren en ze hebben gereageerd... Wij hebben steeds de brieven geschreven. Ik heb steeds de brieven ondertekend. En als je reageert, dan richt je de brief aan mevrouw Baron. Ik weet niet waarom. Ik zou echt niet weten waarom.
1: Maar die brieven zijn vanuit het syndicaat
3: geschreven. Ja. En als ze terugschrijven, dan schrijven ze mevrouw Baron aan. Dus dat snap ik niet. We hebben die brief gezien en we dachten van oké, die brief van het syndicaat moet nog komen. Ik dacht van oké. We wachten op de brief. We hebben één dag gewacht en het is niet gekomen. Toen hebben we gereageerd.
1: Ja.
3: En we hebben gezegd dat is slordigheid. Van het ministerie verwachten we dat gewoon niet.
1: En wat was uw reactie?
3: Ze hebben niet gereageerd. Ze hebben helemaal niet gereageerd.
1: Ja. En dan toch om even terug te gaan naar de directeur van deze school. Hebben jullie ook geprobeerd om met hem te praten, om zaken uit te werken?
3: Nee, we hebben niet geprobeerd, omdat kijk, de mensen van de verificatiecommissie, ze zijn lid van de bond, de directeur niet, maar ze hebben ons wel uitgenodigd om te komen hier op school. En als we komen op de school, is de directeur er ook niet.
1: Hmm. Ja. Ja. Begrijp ik goed? Is hij jullie aan het ontwijken? Wat is het?
3: Ik weet het niet. Ik ga dat niet zomaar kunnen zeggen, maar hij is er niet. Vandaag is hij met ziekteverlof bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja. Nou, en de bedragen 1 miljoen, dat is heel erg veel.
3: Wat ze in kas hadden.
1: In kas?
3: Ja. Maar wat er nu is, weten ze niet.
1: Ja.
3: Omdat ze een rapport hebben gezien waarbij er geen beginsaldo is aangegeven en ook geen eindsaldo.
2: Zo, en dat was het gesprek met, laat me even piepen hoor. De meid gaat naar FB. Yolanda Kerdijk van het syndicaat en Henk Jamaluddin, Amarana adviseur. Het gaat om de financiële misstanden op IMEO 2. We zijn zometeen terug.
4: Sepi mi gudu.
5: Ya mi lobby. Mi popki. Mi sugru skrati.
4: Shella send money, Jim. Buy a me beji. Chami gonna carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
5: Vrouw, let ya pa koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
4: Nee. Mi wan gonna.

0: SSC odoro baka.
1: Isap sang? Do say wani.
0: Mi popchi. I said here.
1: Mi teji not cham konja. A Western Union dis nap euro, then nap dollar. Mi chis mi man biji euro that they want konjim SRD.
0: Then a euro.
1: Ano Hollands in never stang. Then no habi. Se hebben niet. They don't give. Jong a jiang ting fun.
0: Okay. Dan mo chari ga on trawon.
1: Nee. Ek foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat zelfs zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak dif you one doro. Dif mino doro.
1: Top deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa euro zo.
2: Op zaterdag 25 juli organiseert de SML Foundation de spectaculaire SML Select een Youth Day in het Asset Stadion. Vanaf 4 uur middags trappen de jonge talenten af tijdens de Youth Day. Daarna barst om 7 uur 's avonds de strijd los tussen de Celebrity Game met een geweldige halftime show. De kaartverkoop start om 3 uur middags bij de poort van het Asset Stadion. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 50 SRD voor de kids, miszijde 100 SRD. De Ere Lounge en de Rode Stoelen 150 SRD en voor de Gele Stoelen 350 SRD. Mis het niet, beleef samen met familie en vrienden de SML Celeb en Youth Day op zaterdag 25 juli.

0: Splinter.
1: Op zaterdag 25 juli organiseert de SML Foundation de spectaculaire SML Celeb, een Youth Day in het Asset Stadion. Vanaf 4 uur 's middags trappen de jonge talenten af tijdens de Youth Day. Daarna barst om 7 uur 's avonds de strijd los tussen de Celebrity Game met een geweldige halftime show. De kaartverkoop start om 3 uur 's middags bij de poort van het Asset Stadion. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 50 SRD voor de kids, Niszijde 100 SRD, de Ere Lounge en de Rode Stoelen 150 SRD en voor de gele stoelen 350 SRD. Mis het niet, beleef samen met familie en vrienden de SML Celeb en Youth Day op zaterdag 25 juli.
2: Maar wat daga tori dat die ligt voor de uitzending, want ze moet sabi. We zijn in de uitzending, ik zit hier met Stoffy, met Mr. Panka en met Pila. Dat zijn de mannen van Nax. En wat dat kwam tjien zo, Tori, want Nax stap 30 jaar, no? Amini? Nax
3: kan
2: 30 jaar.
3: Ja.
2: Welkom, Stoffy, even jullie bij telefoon.
3: Dankjewel.
2: Dan kunnen we natuurlijk rustig doorpraten.
3: Ja.
2: Je bent in beeld, dus als je even voor ons opkijkt...
3: Ja,
2: Als de cameraman voor ons wat hoofdruimte kan regelen.
3: Ik heb mijn pet al afgedaan, wat moet ik nog doen? Mijn bril ook.
2: Dat ga je maar niet zien, maar ja. Dat is geen probleem, je moet me horen.
3: Wel, ik zie wel, maar ik zie de grootte van je hoofd niet.
2: Vego, vego.
3: Lekker, lekker.
2: Naar die army.
3: Ja, tuurlijk.
2: Dan heb je een beetje laden op.
3: Maar ga je aan of niet?
2: Naast hem zit, naast Toffy, zit de vader van Enver. Toch?
4: Klopt.
2: Maar hij is traag.
3: Oh?
2: Misschien wel een fitty van mijn jaar.
3: Ik ben aan mama boom.
2: Nee. Maar als maar aan samen fitty, als maar dat nog demoro.
3: Oh.
2: Dus de man dacht over de dode niks dan goeds.
3: Ja.
2: Mama voor me of you voor mama?
4: Ama besa wie tak na elasita.
2: Wat heb je de man trakel.
4: Ai,
2: maar. Maar Sanjara vindt hij eigenlijk?
4: Heb ik over een...
2: Mijn naam is zo specifiek, anders gaat men het weten. Maar het ging over een tak hier, you know?
4: Autorsrechten.
2: Oh, oké, punt.
3: Oh,
2: Pila, hoe gaat
3: het?
2: Pila, maar Pila kan. Pila, als je wat. Even op Mr. Panga.
3: Dan.
2: Je begrijpt dat de studio is nog niet zo groot.
3: Nee.
2: Je moet meer, want de mensen moeten je zien. Als hij die microfoon kan krijgen.
3: Ik zie hem.
2: Als je hem. Stoffie de rustig.
3: Maar ik zie hem.
2: Pila, hoe gaat het?
5: Goed. Goedemiddag.
2: Vanaf alles aan bon.
5: Nax de. Still going strong.
2: Gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
2: Met 30 jaar.
5: Dankjewel.
2: Oké, Stoffy, wat is de bedoeling eigenlijk?
3: De bedoeling van dit 30-jarige jubileum is Surinaams muziek, Kasekwa en Kavina, naar de mensen te brengen. Maar in theater.
2: Okay.
3: Ik raam dus terug naar het verleden, nostalgisch.
2: Oké.
3: Ik raam het al.
2: Maar zo maak ik een idee. Nacht schrijf je.
3: Een idee is dat mijn naam Angelo kan een idee. Voor dat...
2: Maar kijk dat telefoon nou.
3: Wat telefoon dit ja? Mijn naam Angelo. Ik ben toch van, kijk. We willen niet... 25 en...
2: Sani. Maar zo mijn belly.
3: 20.
2: Maar keren. Nee, keren nou, want anders gaat het je weer afleiden.
3: 25 promotions.
2: Oh.
3: Ik heb mijn telefoon nodig om bepaalde dingen te lezen.
2: Ja.
3: 25 promotions heeft dat georganiseerd. Maar zij wilden gewoon de band laten halen en G1 to dance in zalen.
2: Lek voor Gwenty.
3: Maar no. En dat is van zijn dat mooie boy. We willen theater doen omdat we de mensen meer willen laten zien van de 30 jaar.
2: Maar hoe gaan ze dat zien? Leg maar even uit voor de mensen die het niet kunnen volgen.
3: Ze gaan het zien met muziek, verhalen die worden verteld en eventueel dans.
2: Ja, ja, in een zaal.
3: In een zaal, ja, in de theater.
2: Ja.
3: Dus dan gaan we terug naar het verleden.
2: Ja.
3: Dan krijgen ze dat.
2: Wacht die maar, je schijnt te haast hebben, je gaat snel. Dus
3: nou, zo met dat kiezen.
2: Als bijvoorbeeld, de man moet begrijpen, Sani. Als bijvoorbeeld kun je een poco play, dan poco play live.
3: Ja.
2: Dan komt er een verhaal.
3: Ja, dan want toren taki.
2: Nou, want toren over een poco?
3: Want toren over een ting.
2: Van poco dati.
3: Van poco dati.
2: Dus als bijvoorbeeld, kan een poco fnax.
3: Zijn
2: op een stadia of...
3: Nee, we gaan zo, dat ben je nu eten. We gaan bijvoorbeeld voor... Leina voor Macau, de tijd van Sebeda.
2: Ja, ja, ja.
3: En een... Hoe heet die andere meneer?
4: Villefort.
3: Dat we zingen ook voor de man dat we zingen. En dat die onbeginnen aan de skawina loko. Dat ben dat krachtig voor die onbeginnen. De doel voor Terry, van de man bij de attendant, dat ontdekte over.
2: Oké, dan ga ik ervan uit dat de man voor Terry pjeze over. En dan had taki.
3: Nee.
2: Is dat van Temi Edrap, kom met dat, is snel.
3: Ja.
2: Met dat leraf Makaolo.
3: Ja.
2: Maar de man dacht, maar Lembo, hoe kan je dat zeggen? Maar je brengt Makaolo en. Je
3: trekt het samen.
2: Je trekt het samen.
3: Maar jij legt de nadruk erop, omdat. Je bent ook zo'n visserik. Daarom doe je dat. Maar je moet het netjes uitspreken.
2: Maar het is toch netjes?
3: Nee, luister hoe ik het uitspreek. Lena voor Macaulo.
2: Ja, dat bedoel ik. Zo praat ik, zo zeggen.
3: Oh. Nee, dat doe je niet. Je drukt een accent op Asani. Omdat in je edde je
2: sapaki.
3: Het is ook een smerige taal. Dus
2: nee, de taal is niet smerig. Men gaat je kwalijk nemen.
3: Nee, niet de taal. Maar die uitdrukking.
2: Ja.
3: Dus je loopt. Fysisch aan u dus dat je doet zo.
2: Oh, je hebt je maar liebel.
3: Ik ken je lang. Mensen, we hebben geslapen in huis. Dus wat ik tegen was ook ons man. Imstribi wie chang in.
2: Ja, ik denk maar gepraxeerd dat jij en ik hebben geslapen.
3: Maar hij stribi, ja. Dat is hem zo. Is het verkeerd?
2: Natuurlijk niet, want
3: okay.
2: We hebben werkelijk geslapen.
3: Ja, toch?
2: Dus we hebben in Bos en Lommer geslapen.
3: Ja, in huis.
2: Nee, maar dat is maar ook goed, dat is maar mee kwam filmen.
3: Dan mogen ze zeggen wat ze hebben willen. Maar dan ga je moest sapvast aan je eruit. En zo gebeurt.
2: Niks nog gebeurt, Wiki.
3: Dat is mijn bedoel, zo.
2: Oké, dus dan komt er een verhaal over Lena Fu Makaolo, zo je het horen.
3: Ja.
2: Dan wordt het uitgelegd. Maar stof je poer aan te tellen, mijn god.
3: Nee, omdat als dan. Naar mijn
2: vrouw. Informatie naar telefoon.
3: Ja, toch.
2: Okay.
3: Maar omdat dat gesprek ik kom.
2: Maar zo mij bel. Neem gewoon even op en zeg dat je in de studio zit, toch? Maar
3: mag het even?
2: Ja, jij mag even. Ik doe je microfoon even uit.
3: Oké.
2: Okay. Oké, dan gaat hij even opnemen. Zijn microfoon is uit. En dat kan alleen in een live bagan natori. Je ziet hem praten, maar je hoort hem niet.
3: Ja, Jol.
2: Ja, en hij gaat dus Ayol zeggen. Dat hij dus in een,
3: zit in de studio.
2: In een uitzending ik zit, live met de... Ja, ze zegt sorry, dat hoor je.
3: Okay,
2: ze was vergeten, oké. Okay. Nee, dat is dat duidelijk. Dat kan gebeuren. De telefoon gaat constant over en ze gaat dus niet meer bellen.
3: Nee.
2: Althans, later op de dag. Ai. Dus daar komt er iemand in een koto, neem ik aan.
3: Juist, hoe weet je dat zo?
2: Nee, ik ben meer visualiseren, zeg maar. Dus op ook zingen, Lena voor Makaolo, met dat geen netjes, want dat heb ik bij visserik. Ja. Lena voor Makaolo komt, ja. En daarna komt er een vrouw in een bigi koto.
3: Nee, dat kan misschien ergens anders, maar die vrouw komt in die koto, inderdaad.
2: Uh-huh.
3: Maar wanneer ze komt, weet ik niet, dat hangt aan de van de regisseur.
2: Oh, oké, ja. Want bij dit soort dingen moet je een goede regisseur hebben.
3: Ja, ja. En onze regisseur is Alexander Toling.
2: Oké.
3: Heb je van hem gehoord?
2: Nee.
3: Een heel goede man.
2: Mm.
3: Ja.
2: Ja, oké. Dan komt er dus een uitleg over die koto.
3: Ja. Niet ja. Over die koto.
2: Over die periode. Lied. Ja, over die periode.
3: Ja.
2: Oké. Jullie gaan dus ook praten over artiesten en...
3: Over die artiesten van Nax.
2: Ja. Vertel eens over de artiesten. Hoeveel artiesten heeft Nax allemaal? Doe maar een paar bekende namen.
3: Die er nog zijn, hè?
4: Nax Kaseko Loko.
3: Dat is Kaseko Loko. Ja. Kijk. Nax heeft verschillende...
4: Afdelingen.
3: Afdelingen, hoor. Maar dit 30-jarig bestaan gaat om nachts Kaseko loko, Kabina loko.
2: Mm.
3: Het is allemaal begonnen bij Kaseko, maar dat gaat hij niet vertellen, omdat hij er veel meer vanaf weet dan ik.
2: Mm.
3: Ik ben later bijgekomen. Begrijp je? Maar die tour gaat om het begin van die Kaseko loko, hoe ze zijn begonnen, blablabla met hun donaties en dat soort dingen wil ik van hen niet laten.
2: Mm.
3: Het waren jonge jongens. En later ben ik erbij gekomen toen ze zouden beginnen met de Kabina.
2: Ja, oké, okay. Kwarki Jenny. Kwarki. Sami Jenny. Henny.
3: Jenny, hè?
2: Henny. Henny Panka. Vertel eens kort over het begin van Orga.
4: Als dus manager van Nax Kaseko Loko.
2: Goed, dat zijn toch, ja. Okay. Ga niet op de lijn van Stoffy.
4: Nee, aboem, aboem.
2: We gaan natuurlijk weer doen.
3: Maar van mij komt
4: naast het feit dat ik hoofdbestuurslid van dus de organisatie Nax, met die leiding ook toe aan de afdeling Nax Kaseko Loko.
2: Mm.
4: En Nax Kaseko Loko ontstaat door dat we bij een aantal werkloze jongeren.
2: Mm.
4: En toen het bestuur via door middel van project dossier we zijn gaan naar Prins Bernhard Fonds.
2: Mm.
4: Zo ook is een muziekinstrumenten hoe start. En dat was in 1995.
2: Mm.
4: Dus binnen een jaar, die mannen waren zo enthousiast, natuurlijk na steun voor het hoofdbestuur. Enthousiast binnen een jaar Asani gro.
2: Mm.
4: En we beginnen aan Kaseko. Vandaar dat we aan de Nax Kaseko loko. Maar natuurlijk Nax de Mabede Multi, dat is die muzikanten, zo begin ook toen aan Kawina. En
2: maar Fanning nou of heel?
4: Fanning?
2: Nu, as we speak.
4: Nou, hier vooral, want eerst in het begin was het Nax Kaseko loko. Later, Amako Nax Kaseko Kawina loko.
2: Mm.
4: Nu is het weer Nax Kaseko loko, omdat we op dit moment alleen maar aan Kaseko doen.
2: Ja, ja.
4: Mm-hmm.
2: En dat betekent dat dan dat eigenlijk a Kawina verwater?
4: Nou, soms...
2: Meneer, echt de Kawina pokoe?
4: Ah, maar is ab in a pokoe business hier abuang.
2: One
4: soms
2: altijd.
4: One boom en dan weer one dip. En wat dat betreft, hoe flexibel. Dus die potent op een week zal die smoor week. En zo, maar if Tamara omgrabu en een Kawina instrument dan ready.
2: Ja, ja.
4: Mm-hmm.
2: Oké, okay, Pila. Ja, eigenlijk wil je wat taki. Dus je hebt aan het tap. Want je hebt een belangrijk schakel om niet te praten in die organisatie. Het is eigenlijk, als je wat dichter bent, het is eigenlijk, en dat heb ik niet omdat jullie hier zitten, maar nou een organisatie, en gewoon een band, heb ik, nou een organisatie.
5: Nou een organisatie, ja.
4: Mm-hmm.
5: Gedisciplineerde organisatie. Dat weet
2: ik. Vertel.
4: Dus,
5: kan ik
4: even leggen uit. Ja, en dus organisatie Nax, dus organisatie voor gemeenschapswerk Nax.
2: Ja.
4: En die organisatie bestaat uit een aantal afdelingen, waaronder dus Nax Kaseko Loko. Daar heb je Nax Kwanza, je hebt theater, je hebt zang, dans.
2: Wat is Kwanza, Nax Kwanza?
4: Kwanza is Kawina.
2: Oh, oké.
4: Okay. Kawina. En daar heb je dus differente serie, dat nadien en een junioren.
2: Mm.
4: En daar heb je een vrouwenafdeling, Nax Akuba. Je hebt voor de senioren burgers, Kotomisi. Zo zijn er een aantal.
2: Is bijna een school.
4: Ja, ja, het Nax is een hele. Mm. Is,
3: en ook aan je
4: ja, dat is een Akuba.
2: Ja.
4: Vrouwenafdeling.
2: Nou, ja, die score.
4: Ja, man. En ja, en de muziekschool, Mi Agida. Maar die reorganisatie moest in de plaats nog.
2: Maar stof je van jou door, Nax?
3: Angelo, kom, tek me. Ik ben bij mijn po.
2: Want je bent de suiker, hè?
3: Ja, maar wat zou ik maar doen? Op een sensation toch?
2: Oh ja, ja, ja, ja.
3: En Baka Sensation. Jij weet dat je was ook bij Sensation.
2: Ja, ja.
3: Maar Baka Sensation, toen zat ik een paar maanden leeg. Ik deed niks. Dat Angelo zei, hé, hey, een maand vrij. Dan maak ik actie mee. Dan zei ik, ja, ik deed niks. Dan misluit me aan de naks.
2: Maar daarvoor hadden ze het niet echt hits, hè? Of me vergis me.
3: Ja, ze hadden hits.
2: Daarvoor.
3: In Casico hits.
4: Jawel.
3: Ze hadden in Casico hits. Met, het draait met Peter.
4: Met Peter Wolf.
3: Angelo.
4: Angelo, ook als drummer.
3: Ja, ik ken de hits van ze. Maar het was, ze speelden hun draai meer met die Winti Prees. Toen ter
2: ja,
3: tijd.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Oké.
3: Okay, laat me dit gelijk zeggen. A change kon naar die CD, hoe heet die CD weer? Sweetie, no, Sweetie Momo met Roxy.
2: Mm.
3: Ken je Roxy nog?
2: Natuurlijk, ja, het is Roxy en andere toch? Dino en Roxy, of niet?
3: Ja, maar Roxy, we konden nu naar dat Roxy tak tapa CD voor nu toch? Zo bij Chakoy als een soort tribute naar Sibida en Villefort. Dat Roxy tak tapa tapa. Wat soort mooi verjaar of zo. CD,
2: Roxy Dedekba toch?
3: Ja. Roxy Dedekba, ja.
2: En die andere Dino, die is er nog?
3: Dino is er nog eens in Nederland.
2: Oké, okay, maar hij is populair, hoe heet man?
3: Ja, ja.
2: Maar die hoort dat niet.
3: Dus daarom toen dat hij een grap Roxy potie toch? Voor toen is hij in de tapa CD dat hij.
2: En dat ben je daar doorbraak?
3: Dat ben je daar doorbraak.
2: Ja, ik had niet vergeten, maar ik denk dat ik doorbraak bij de CD. A CD bij Blauw. Hoe praat hij nou?
3: Ja, maar ik heb het over waar het is begonnen.
2: Ja, ja. Nee, maar met dat over het doorbraak. Echte,
3: ja, doorbraak.
2: Ja, echte. Ja. Echte.
3: Dat ben ik niet wakker. Maar echte doorbraak. Nou, hoeveel jaar terug heb je met de CD van Balibaya en dat soort dingen? Daar is het echt begonnen.
2: Ja, ja, dat bedoel ik. Dat ongeveer 2000
3: ja.
2: Zo.
3: Ja.
2: Zo rond 2000.
4: Ja.
2: Ja. Oké, okay, maar hoe is die voorbereiding voor een tour, zo heb je een tour,
3: een
2: theater?
3: Ja.
2: Hoe is die voorbereiding?
3: De voorbereiding, hij was vlot. Natuurlijk, alles maar heb ik een PC, maar moest doen in Marokko. Ik heb dus, zo, mijn man, zo'n partij die tak. Laat ze voorbereiden in Marokko, mijn man, in van de kaders, maar zij zitten daar niet.
2: Ja, maar heb je,
3: logistiek kan er zo
2: zijn. Heb je een beeld van hoe de avond eruit zou moeten zien?
3: Ja, Anno Vostromen doet theater. Dus sowieso heb ik een beeld van Anneti moest je eruit. Maar in echt grote lijnen naar een regisseur. Mino Mango, tak de Sanat nog een club de Moon, neem ik kwalijk.
2: Maar waar wordt het gehouden?
3: Het wordt gehouden in. Ik ga even kijken hoor.
2: Nu mag je wel in je telefoon.
3: Ja, wat dan met me. Mijn verkiezing toch. Als je niet hoort, nou.
2: Mama, dat ik jou vergeet, de boot toch naar Naks.
3: Ja, klopt. De boot toch bij de Athena, dat dan op Jesus aan.
2: Maar ook toen is er na de boot toch de orne ormoren, joh.
4: Nou.
2: Dat soort leuke dingen zouden we moeten doen.
3: Als je nou een teen toch.
4: De man onderhouden.
2: Wie vindt dat boot toch heeft niks met teen te maken? Onderhouden boot
4: toch?
2: Dan kan je leuke dingen doen, toch mensen ontspannen.
3: We hebben hier Cliff. 6 september, première in Zuidplein Theater Rotterdam. 10 september zijn we in Musis en Stadstheater Arnhem. 13 september, Concertgebouw. 14 september, Utrecht Schouwburg. 20 september, Den Haag Koninklijke Schouwburg.
2: En jullie hebben al een advertentie. Maar in die advertentie worden dus niet alles opgezond. Jullie hebben dus het eerste optreden.
3: Ja.
2: Dat van het theater.
3: Een première.
2: Ja, oké.
3: Maar misschien volgen die anderen nog.
2: Ja, ja.
3: Maar voorlopig hebben we dat van de advertentie.
2: Ja, ja. Maar dan is het in praktijk.
3: Het is te beluisteren op Lim. Jullie horen
2: maar mensen zullen wel de vraag stellen. Maar zal mij doen die unoja. Het theater boom, we gaan die advertentie, we gaan het pompen natuurlijk, want we hebben goed gesproken. Maar zal je doen geen smaja?
3: Die vraag is ook gesteld.
2: Het is een belangrijke vraag.
3: Heel belangrijk. Als jullie daar jullie draaien hebben gehad met die theaters, wat gebeurt er met de mensen in Suriname die niet daar kunnen komen? Doe me aksa orga teimi, stofi no naki ede, we organiseren wel wat in Suriname. Dus dat heb ik voor 25 Entertainment overgelaten.
2: Ja, ze maar we gaan eerst dat alles, al de data gaan we eerst afwerken.
3: Gewoon gaan ze eerst afwerken.
2: En dan komen jullie hier.
3: Dan komen we naar Suriname.
2: Ja, ja. Oké. Okay. Maar, Pila Natayimi heeft ver vier lekker. Kan ik nog zeggen, Jong Wang? Oh, want het is been a while, Pila. Die ja. Mic is niet, moet een beetje
3: zakken.
2: Ja, man, heb je wel. Pila de manier, je noemt pas de mensen, je hangt op je zo'n moord. Ja, is dat Pila, mijn heb je de mama, poko voor mij bij lobby falk. En dan eerst is hij meer op poko dat hij was op Uriari.
3: No.
2: En nou wagi me arka poko, 31 december. Ik denk 2006 of 7 of 8. Fabulet bego baga. Migo do mi do mi yo.
0: Migo do mi do mi yo.
2: So da mi ki sa kans pou pote me pote da ba playlist ya. Ka et ifo mwese nga?
0: Seker wita. Migo do mi do mi yo. Te me denki you de so far away. Ye ye ye. Ma te mi wani you. You know de na mi say. My sexy waka na iwani waka waka moi moi lobby wa dat na poko.
2: Alanga moi era 50 minutes.
0: Ade moi.
3: Na so poko la.
2: Alanga. Je merkt het niet eens, want het is een goede song.
3: Ben draaien te weg we man dat mo actie na wagi.
2: Isabel dat.
3: Isabel ja man dat nu hoor.
2: Maar het is een live versie dat bedoel ik. Is een live versie. Ik heb die originele nooit gehoord.
3: Live.
2: Die originele Morochato. Dat
3: Morochato.
2: Maar live, eigenlijk hoor je niet eens dat het een live is. Ja, zo goed als het is.
3: Brio ook, hè?
0: Brio ook, ja.
3: Oh, ja. Hij
2: komt. Brio, dat is ook deel aan mij zingen.
0: Alas, dat is in een begon.
2: Oh, oké. Okay. Maar van je door in Nax? En waarom ben je in Nax?
0: Familie door in Nax. Nax ben je dekbaar.
2: Ja.
0: Volgens mij in Nax. Want die man ben ik in militaire dienst. Dan Angelo ben de muzikale leider toen. Dat hij man dat jere zo kwam boemalek joh herman dan sambus gwanga amasambus godoro toen lando aksi met dat jere pila mogen zo dat hij maar iwan koi naks met dat kina stel maar vraag dat hij wat mi bewa kakbana nga de man bevolg assisteem bat ak temi ode dan safa dus dat man goe militaire dienst dat somi koi na bent
2: yeah.
0: En mi fast direct toe bam
2: tangano maar dat zei hoor iso.
0: A lobby toch, a lobby, a eenheid, a gezag. En dat nu betek ik bij a organa wan gedisciplineerd organ. Daar word je getraind in een dusse iemand dape. In een play, is dat wan gangster, maar de mij forum je dape. En ik ben Nax organisatie Nax dankbaar in dat dat ik. Dat me kon begin zo tide.
2: I want me looky de wan belief boy.
0: Helemaal.
2: Ja.
0: Helemaal.
2: Amai dat correct.
0: Helemaal.
2: Amai correct man.
0: Noem me naar muzikale leider toe.
6: Maar ben je nou van, maar dit is nou heel romantico.
2: Hij is pas van meer aan mijn begin takkie. En pas van mijn Singapore. Laat me weten waarom wat hij precies.
0: Migo do mi lobby yo.
2: Maar hij doet toch geen gekke dingen daarmee?
0: Nee.
2: Low des man, apoko dit zie.
0: Low des man, ik go uit den dag maar. Naar de woord toe toch. En we scopen altijd in de zingen zijn we zingen.
2: Hoe heb je samengewerkt met Stoffie?
0: Prettig tot nu toe. Prettig tot nu toe. Je zou maar contact houden dat we minder in de lobby. Je voelt het gelijk aan.
2: Ja. Maar hoe komt dat hij nooit stil kan staan?
0: Dat is iets van
2: hem. Of ver zijn jaren?
0: Nou, dat was een van mijn serie. Nou, zo aan dek, wat aan mijn nappen is, je merkt het. Zo is hij.
2: Heer de jongens, Stoffie, hier, sick, sicky. Hoe komt dat eigenlijk?
3: Je zou het toch even
2: op de vibe, no?
3: Ja, na vibe, met sick.
2: Maar nu is het domme, sick, sicky. Doe je sick, sicky. Wat ga je me nog vertellen?
3: Ik wil je vertellen van dat deze orga. Uh, bijeen is gekomen in samenwerking met Stichting Nax Nederland.
2: Mm.
3: En Stichting Nax Suriname. Den toe Orga Bondro.
2: Kan niet anders.
3: 30 jaar dat is aan zitting.
2: Dat kan niet anders. Hoe is het publiek nu in Nederland tegen om deze sanitie? Zijn ze nog meewerkend? Zijn ze nog betrokken?
3: Publiek,
2: enthousiast?
3: Het publiek is heel dicht betrokken, enthousiast. Want kijk nu bijvoorbeeld Amsterdam. Is Haas al uitverkocht? Misschien zo'n 15, 20 zitplaatsen nog.
2: Zo snel?
3: Ja. Hmm. Daar werkt men vooruit.
2: Hmm.
3: Het is kijken naar die andere theaters wat ze doen.
2: Ja.
3: Dat is wat ik heb meegekregen van Nax Nederland.
2: Ja. Oké, Mr. Henny, wat ga je ons nog vertellen voor zo'n break-up?
4: Over?
2: Over Nax.
4: Wat?
2: Zijn er mooie plannen? Zijn er los hiervan? Het is 30 jaar. Wat hebben we in Suriname gedaan als gevolg van 30 jaar dat hij zou doen? Een speciaal moment bij de?
4: Nee, nog. Dus dit is na eerste en eigenlijk activiteit. En Boemvoer ook was door in Asandisi voor werk. Los van het feit dat Aladi bijna haast elke dag op optreden. Ja, bijvoorbeeld ook na ding interne dingen en zo. Weet je, want een samenspel, want de nummers, nou, bekende oude nummers, maar we hebben nieuwe muzikanten bij.
2: Mm-hmm.
4: Dus dan, je moest gaan ook naar deze intensief en gelukkig ook kennen Stoffy dat er aan is, maar hij heeft meer weet van, weet je, die pijn, voor de deze niet snel. En ook toen je bad Pila, Patrick, de manier ook naar apisu oefening. Natuurlijk de logistieke dus en wat betreft en financiën, dus dat doe ik dan. Maar ook al steeds naast ons en het andere werk binnen de organisatie zelf.
2: Maar ter gelegenheid van 30 jaar lang. Gewoon een stofje nog bedenken van ter gelegenheid van 30 jaar. Hoe lanceren we een jongen of van. Is niet dat de orde geweest?
4: Nee, is niet
3: de orde geweest.
2: Het zou wel mooi zijn.
3: Ja, daar zeg je, maar dat kan altijd dat nog altijd komen.
2: Kazen,
4: maar het stofje, Carlos, Peter, Jaboek en Ali, Alfred Treumweek.
2: Dat deel aan haar.
4: Ja,
2: maar. Heb je dat tam gaat toch?
4: Ja.
2: Wie dat dan meteen
4: hier? Maar dat tamman dat te veel play, amano de dan.
2: Ja.
4: Je vierige mensen wel.
3: Ik heb me wat challenges maken terug. De 90er jaren. Balibaya, Sanopo Saja, Coco Goutu, Isabita, Atenat, Bede.
2: Colombo.
3: O Colombo. Dus daarom. Me wat challenges maken Atenat met den Denki. Taki vaten dat bete nanga boot toch. Begrijp je? Het was een heel andere tijd. Nanga inham. Is op de periode dat hij vastan beseka bote sechi. Asambe waka norma dape. Awasei. En Norma is ook van de partij in deze tour.
2: Ja. Dus eigenlijk hebben de echte fans wel, vooral de mensen die dat zei.
3: Ja.
2: Hebben wel een rol bij dit soort activiteiten.
3: Helemaal.
2: Ja. Is leuk. Maar goed, we doen als sport. Ik wil jullie veel succes toewensen.
3: Dank je wel.
2: Maar Aladdin sma, want vaak hoor je dat deze sma komt bij je.
3: Ja.
2: Dat hoeft deze sma komt bij je.
3: Logo deze sma die bab 30 jaar.
2: Die zijn nu
3: 60.
4: Maar wij ook.
3: Ja, maar mijn vier mister zo.
2: Maar je kan het niet stoppen. Is,
3: helemaal niet.
2: Onderdeel van het leven.
3: Ja, als je het wil stoppen, moet je gaan.
2: Ja. Dat was hier nog lang niet zo ver.
3: Nee.
2: Tiede je nog aan zingen, Jimmy?
3: Nou, tiede me nog aan zingen, zijn tiede me denken. Een pakkie met denkje.
2: Dank je voor orga.
3: Mijn de na orga met denkje dat het zou moeten wakken, want de orga moest bij me.
2: Ja, dat mensen wel eerlijk. Sophie, wat zeg je tot slot?
3: Nou mensen, als je het gehoord hebt, bara oro ko geven door aan die anderen. Is dat wala mala abwis van een familie in Nederland. Een takatori en een tampomping tak naks Nederland. Naast er naar zorgu dat die asan kasar na wis naga one show den konjija. Snap je? Dus met tijd uno, omdat na uno moest dwingen af. Ik heb het doorgegeven, maar even animo bigija nasrana. Dat uno actie vindt. Dat is aan het komen. Snap je wat ik bedoel, Cliff?
7: Ja, helemaal.
3: Dus ik geef het door aan die mensen en mijn lobunu. Blijven jullie het volgen. En dan komt het allemaal goed.
7: Oké, okay, geweldig. Ik heb gemerkt, los voor mij Mati Finter. Maar op dit moment naar Uno Abba Spotlight. Los voor Finter, Uno en ook Doan Tra Orga, die advertentie komt later.
3: Ja.
7: Dat... Het wordt anders gedaan. Adans je promoot, in dit geval een musical, een theater.
3: Ja.
7: Wordt maanden van tevoren
3: gebroken. Ja, dat moet wel.
7: Is een heel andere ja, aanpak.
3: Zo gaat dat toen in Nederland, vooral met theater.
7: Ja, ja.
3: Ja.
7: Goed, Mr. Pila, je takwa sani, tot slot. Takwa die even.
8: Yes.
7: Aye.
0: Tot slot bij een bar alle de man van Ben Odi, alle de smaf Nax, Orga Nax, die voorzitter, ziek me stappos. Alles maar met bar, de man van Nederland, Sand Etan Nederland, met bar, want toen minuut elkaar allemaal aan de wat oefenen. Maar u teken big up en alle de fans van u, u tampa worden goto door.
7: Ja.
0: Zo zal lobby.
7: Ik zie iemand de crisis vraag stellen, daarmee gaan we eruit met Stoffy. Mr. Henny.
9: Yes.
7: Recht. Ja. Let's go. Tot slot.
9: Wel. Mi en oa un takkie waar. Na meestal achter de schermen mee doe de Miroko. Maar het beloof wat. En ook dus de fans in Nederland, België. Het wordt een mooi, heel mooi theater en een productie. Dus bij deze, if you miss awang, you can go naar trawang. En voor de fans in Suriname, zeker weten, we wakken met uno, 100%.
7: Ja, en voor de mensen die het toch gemist hebben, dat is helemaal een archieboom, want ik zie iemand die vraag stellen. Het is eigenlijk al bijna gezegd, maar iemand zegt, maar waarom niet eerst in Suriname, waar het begonnen is, uitroepteken.
3: Oké, okay, het is inderdaad hier begonnen, maar de meeste van die leden wonen in Nederland. Ja, de man kwam ook aan dat. Dus alleen wat Lonaxers deed dat.
7: Ja.
3: Dus dat gaat het daar en dat een crowd morobigi. Snap je? Kijk, wanneer we hier komen, dat als het ware, we konden daar zijn, like one gift, gideon strenaman. Want, Peyman Goja, Talia, Assyria,
7: Kona, no?
3: Nee, maar bedoel, na de theater, rokote, ook konja in Strenam. Peyman Go, Talia, na Assyria, dan moet je naar gaan van je pura money. Bijna niet normaal pura money, dus oudelijk naar wang. San we kon a Astralan bevolking tegemoet, zo in zin. Maar het gaat niet hier komen, dan na wens me denk de maar ik kom voor mij. Niet dat dus mensen, hoor ik er naar San dat die, als San ik naar Holland, omdat dat bij, des malai morolek, Jan Astralan, en je hebt meer theaters daar, dan hier en we kunnen veel meer mensen bereiken daar.
7: Oké, okay, nee, dat is duidelijk. Belangrijk is dat jullie erkennen Pasant Moppen, dat is belangrijk.
3: Ja.
7: Erkennen dat Asiri Nadja Prani.
9: 100%.
7: Goed, Stoffy, dankjewel. Mr. Henny, dankjewel. En Pila, succes
3: Cliff,
7: met Orga.
3: Ook bedankt van jouw kant voor de gelegenheid geboden voor mij kan dit jaar. Want bakken we hele tijd. mesdon anga de man dis de man se kon so mara radio mi gwen kon ma de man dis in begi den fu den kon snap ya dus at het veel van me geverig om meneer Panka hier te krijgen.
2: Ja, ja, maar,
3: ja. Maar ik ben dankbaar dat hij er is.
2: Ja, oké.
3: Okay, Cliff ook bedankt hoor.
2: Lobby, dankjewel.
8: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
10: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
11: Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lust.

0: Netherlands.
1: Young Kosher, Sankofa, DJ Facebase, MC Setlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
2: VIP available.
1: Big time, 20 jaar alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
3: Dat die lezing.
4: Naar die lezing, dat is een begrijping. Wij hebben, dames en heren, op Lim de vorige week gehad de meneer Mahadeo Singh van de PLO. En een man begint leg uit, een man taigoen ook communicatie neer wakker zo boven naar TCT en land. Je kent dat gesprek en zo. En over de tarieven is er ook gesproken. Maar wij hebben nu ook een gesprek voor je klaar met de een van de mannen die dus ook vaker, weliswaar niet officieel namens de organisatie, maar weet bij dit soort dingen om te weten, voor mijn fieri, voor mijn sabi, om het eruit te zuigen. Isabi, om precies te weten wat er speelt, moet je niet altijd met het bestuur en met die voorzitter praten. Zo is hij in pet ook toch gewoon een lid van die organisatie, je pet aan maandag. Hey, hoe loopt dat ding vast aan je wakker? En dan krijg je soms een totaal ander beeld, Isabi. Een totaal ander verhaal. Dan hoor je soms dingen die je niet van de voorzitter of wie dat ook gehoord hebt. Zo hebben we ook de bekende Pakai. Wendell Willy heet hij, no? Ik ken hem als Pakai. Zo hebben wij hem, Pakai, ook gevraagd. En hij heeft een reactie gegeven. Of althans zijn kijk op zaken. En dit onderdeel is ook belangrijk, want het heeft te maken, die mannen verzorgen. We zijn in Suriname helaas nog niet op dat punt, op dat niveau, waarbij we dus kunnen zeggen van, hey, het openbaar vervoer, het is georganiseerd. Ja, daar is er, van een organisatie is er totaal geen sprake. Het is, als je het mij vraagt, onoverzichtelijk. En er zijn in het verleden wel pogingen ondernomen en plannen uitgewerkt. U kent de tijd van Connection wel, maar wij hebben hier zelf in Suriname de zaak ondermijnd en het is niet doorgegaan. Long story. Teme Arki en Teme Taki over bijvoorbeeld busstory. Mijn praxer mi mati faye. Isab mi nanga faye na tupalatai we de nasani mao afden die mo stopning. Ik heb hem lang niet gezien. Hoe gaat het met hem? Elio. Ja, ik ben niet zo vaak aan die kant, maar mijn stap aan mijn munder. Heel je even je arkie met zijn big up guy. En vanaf de demorij pet je ook toe, want ik heb je lang niet gezien. Ik hoop dat het goed gaat. En dan kunnen we een beetje babbelen, Elio Faye. Maar goed, dat is een andere story, Arki Pakai. Hij reageert dus, of hij geeft zijn mening over wat er nu gebeurt in die sector, a bussector. Wij zijn benieuwd.
5: Voorzitter, nam kodulek anosap saepsa. Ja, want de regering die zie, Jennifer en regering Rusland. Ze is bij aantreden, toch? Dan is het zo van dat ze maandelijks die uitbetaling normaal doen van onze compensatiegelden. En we achterstaan bij de Srefi ook toe. Bij Argentiniërs lopen achterstand in. En dan had ik zo'n honderd dat ik kom merk op dat ik heb geen vertraging dat ik bij juni de man nog stort. Maar met dat ik een aantrekker groep misa en kom op die man. Ik tegen die man ook toe dat ik de man kan de gerust aan mijn opbij. En meneer Mahadusing moet niet komen doen. En als aan dat aan de atom ze begint problemen in de bussector honderd. Taki de man om aan vinden mijn money, maar dat de man is de weri. Het is zo van dat de problemen de ook te in een sector. En usabi PLO na orgasa etak nangalanti, te ego boot a particulier lanebus organisatie, dan te ado a momenti doro taki a regering moest onderhandelen langa de man, dat zijn hun degene die gepraat. Maar wat het probleem is, die mannen gaan praten dat de man gaat naar de regering. De man komt bij kana unulek beshouders voor Teguno sobra di sosmara sa de man barek of sa de man no barek. Isap, wan pisteng wan jugujugu wedete ina me de oosto pea olibe krenko tab 53. En wij as beshouders, u bedenk ik batak da fa wo biging, fa wo kba, want ikan taki a enku ma funu go fura baka. Mana tun a president bekomen war pea betaki van o compenseer a disal. Verhoogend toch? En dat is gaan, is ammoni dat we nog kiezen te wel. En dat we kijken wel ernaar uit, want we willen het. Maar dat nou afdenk, maar dat aan atum si, jugu no no de. Asana, a voorzitter voor PLO, mi vindt dat if you na de regering is don taki. Want ik heb begrepen dat ze bepaalde afspraken hebben met de regering. Maar wat zijn die afspraken? Je komt niet terug naar je leden. Er is volgens mij bijna een jaar dat we ALV nodig. Dus ik kan maar dus zien hoe ze pamande. Maar zolang ik verschijn in de media, of een appgroep met de ene, dan ga je de trekkers met de kassani, dan ga je de kassani bij de hit gaan, dan ga je lang in de media. Maar hoe is het niet? Waar is het? Wat is het niet, Jamal? Wat is het niet? Wat is het niet?
0: Ik ben man, ik heb hem gebeld. We proberen bella man toe.
5: Ja, fi wani kapota me na asani. Mi ready ga ma yo. Me kama kola hei tok. Wat we su kama nga kandra tok. Ya to you like orga. You like orga PLU samos come up gibus man. Dan yelu bwe dede. Luku wa yarik ba ministeri ne fonctionner. Wala probleme mi bus man. Da ye te kumoni. Moso so te moni epai. Moni epai we re wan saf PLU. Mana Jamal a ministeri sref Jamal. Mi no sape a problem de isabitok. En mo tak dis utu, mi na nga direktor, mi na nga ahuf dape, u kantak na nga u srefi isabitok. Ma mi eshi tak fanuit a top srefi isabitok. Mi eshi tak saneman keri ere. A ministeri ne, ekatet biter verwacht. A model dape na TCT, ma ya. Na de me draide tiki mek, de man draide tiki eshi tak a sektor e guanga bakato. Per in oktober de manoroko, daarom want dus maar bereageer van dat jaar waarom oktober pas. Isabito. En dan, if a ministerie no start, roko, qua kront controller sa papasi, a jugu na nga rimuro ge se sa tapa indra gandu na nga alasi. Da uno start 3 oktober tok. Ya to de man bigi roko da war wala sa nego ele halbe se guma kirip chip chima sondra rei boweis. Isabito. Erei. Als je nou wilt, dan is het nu de... Nu na feti.
0: Ja. Maar pakai, volgens u go tapapi story dat... Kota even na a subsidie gedeelte. Want voor ons mij actie tak... Om een subsidie de busmange kisi.
5: Loko no, ik go verschillend, tjere. Het gaat verschillend van route tot route. Binnen stad, ja, binnen Paramaribo... De route leklein in, tot en met 10 zo... Na de manat na Paramaribo ya pantu beno wa ete. De manat ego na nga kilometers. Hangt er vanaf afstand dat je aflegto. Liter oli isabito. Dan de mai ma. Zo was het vroeger. Maar onder leiden fu chan. Onder leiden fu boter se ube apwang. Ube ap diesel compensatie. Ja. De man begi afor skill. De man be bari kano ali anta liter. Skill de man be bari kano ali anta liter. Isabito. Ibekis afverschil dat ima onderleiding voor

0: Neuroko. Dan Assem Tamara of Tratamara Feng, Ushia, a collega van staan uit. Maar je ma dus in stadie voor bezouders hoor. Amanang je orga, nab de mamik de money, rek batok se ufer sa ego tok. Amatak ufer money tok. Amanatak ufer matrasan voor sector tok. Yeah. Aman de melu come de mesu kuf pour bena de mena de nu de PLU f de ma PLU e basta fu por so so for que ne guide se refi so e pote qua lu kuna ala de maf de ma na 15 15 bus de tap de ma jari na 20 20 for que ne de ma abi meta ku for de maf PLU digeri to ta mono paito
1: ya maar toch wat manga meneer Mauro sing utak abra tratori tu e da na aha o situatie abra sai betak net tapa Indira Gandhi weg. Eigenlijk kunnen we afvinden naar ons refi. En zeker in mijn refi, ik dat ik de maa er rijdt op haar brandpietsepad om een soort zijn roekeloos.
0: Luko, dat moet ik in direct op. Pea ons, dat luko nou. Heeft een ministerie een functioneer. Ja, toch, kijk. Ik heb het tijdig gekend, ben bij de tawaman. Dat ik op wama willen, meneer Shemshu. Ama dat na routi wama behanga iwan besalto. Dan, ibe frede. Fosite ti siti ibe te kwa bus chauffeur tok. Na bifi be bifi. Nunu de me play wakamangi de controleur. Omsang. A ministeris refi, emek de controleurs e koroko gedi motiveer. Ala de controleurs tro bigi matinanga de busman. Ha? Fada Dukong, omdat hij desma de gedemotiveerd, want een controleur Euroko, als mij de Euroko naar boven, een controleur te kan worden, een chauffeur te blijven, controleur tak, de rest ook, je zit ook dadelijk mee, basi je bel wat inzien, en mij gaat te kunnen worden. En PLU is ook die, aan mij aan zulke dingen stok. Ja toch, jullie orga toch. Dat je echt een chaos, je gaat onderhandelen aan het ministerie. Zeg dat je nog een patroon drukt aan het ministerie, ook toe je orgelijk bond. Tak van waka. Je is een chaos toch? Dat met je aan het ministerie en zorg dat een chaos die stap op de Indira Gandhi weg. En geloof me, mijn collega heeft me belegd uit minister dat ook eens goed opdracht. Voet drie op die gedebushouders. Terwijl, ano dat na oplossing. Je minister, aan je ministerie vindt een rokotok. Ik heb het eens gezegd, mijn man. La tour pas, je hebt la tour pas daar, je hebt nieuwe grond pas daar. Je is op de wachthuisjes, de soort container of zo. Met TCT naar je spot. Go aan samenwerken toch. Saka wat de huisje dat dappen toch. Ik pot wat school to TB, TCT controller, nieuwe grond, ieder maar versie dappen. Naar wat school to. Ik pot port. Telefoon gidesma. Voor een man. Desma no, Eurocotox. Erkoagierdeel is geen optimator.
1: Pakai, want de buscontroleurs, bisap ete, de man bij stak, de man bij kondig de ma actie aan, de man bij tak to tak, de buschauffeur, efom de man wang voer aan controle uit.
0: Ja. Oh, de, look no, dat me tegen toch. Dat mi ete gyo sami wante na ufora san da mi be benet te a controller wan fur oi toh dan mi wan shi asana afasfa luku mi ne kote ke op gino abusman asana ino bede dape asana afasfa asma ikona yutapu isabitok wat solisi isabitok. Tandre a controller mo po gespanne na oso a konata pa chauffeur tak. Hey, gi ma chauffeur's kaart vir, gi ma vergunning. Ama tak, fuck off, isabito. Ma ek seg, ad ouf ni sou ta sey. Isabito, ma ek seg. Aik mo pof insi uit. Aik mo pof insi uit. Daarom heb ik gesê, ef de ma ife tak bij controller, de man e sani, e wa fetanga de ma mek, de ma fur de controller uit via de stage, de politiebureau sto. Ja toch, de controleurs de dappe toch. De meego dappe, de scooter snap dappe, de controleurs stoppabus. Dan no langa go, same langa go no. Dus als aan makkelijk is hij op zich zat. Omele is mijn takkie toch. Maar kan de, is abitok de man heeft accept, is abitok de man. De man is gelijk bang. Luko er was een registratie. Een registratie dat stop toch. Zij de a stop.

0: I beko on bakame por vergunning to. Sumagi a hoef a opdracht voor stopping. Mino sabi to yeshi to. De ote wo alos ulo alos op san op. Dus asan fu de controleurs tak te de controleurs ego voor de ego ufon de actie voor de ego du de urokotan. Bus chauffeur e fond stom bus chauffeur nooit moro no magre bus. Prita carta nooit moro. En a gezag onder de bushouders schreef je ook toe, mijn broeder. Dat moet gezegd zijn. De ma heb zich. Zoma piraat. Ame eisa chauffeur wa lobby gimoni. Kama kwata pastrati na lekwa asama uro kanyen. Isa bitok. Maar we hebben ook illegale bussen. If je hebt 50 een bus na vergunning erin. 10 illegale wa de neem in 3. 50 illegale wa de neem in 3. Dus na die zou abi, dit ga je ook krijgen toch. In Barikantak, omoro wat je kan doen als troep. Zelf zijn als troep. Als troep op je last scroet ook.
1: Jullie bereiden je voor. Tabwa actie. Voor leggen ze neer. Oktober houden jullie aan. Maar samopsa voor uno go in actie.
0: Luister nou. Wie dat aan de lukuno asan aan het tak uwan go in actie. Daarom heb ik gezegd. Je geeft de gelegenheid. Tot oktober, omdat Oude Noenoede in juli, augustus, september. Ja toch, dat we een takkie, ik moest gie sma okasi, ik gie sma ting voor de desani. Ja toch, kan de abede zo takkie, de man bes sribigwe ife. Nee, lo la kabel ife tak, eh, uda ayere. Ja toch, in oka kon per in oktober, yo jo po contact ay, no. Je gide ma okasi. Omdat kijk no uwan na leksa mita kitok mene Jamal. Arros musko uk tuto Jamal. Want mote egi elek ma bus tu. Te de maf migorei. Meta kanga de ma ma nasem sanja mita kitok. If ama ikonda wa elek halbo se drive sama wa elek halbo se piranga man. Isabitok. Das opsa mene Jamal. Amam horwansani. Amam laya oli. Amam ja eikenar wansani. Kude elek. Tak fa descende tout tok. Tak fa descende. Mi tak if de ma if a ministerie sou tak elekal bus no de. De ma uroko. Dan me mi slef tak e yon wuda suma fit so yon wuda ye du sem do an yon tok. Ma, you we bigi kos doro se, we bigi kos de bus mama a in oso. Fosi kos buurman of buurfrou bigi luku yu in oso fay in oso tang. Dus de mij begint kost een oeblik bus, maar tak oudisi oudati. Maar in ons hoofd de man schreefi. I sabitok kakakala kailo ala tailong. Sabitok. Mine kotake bugi bus maere. Mine kotake schreefi bugi bus ma motegi elek. Son bus ma tem luku de mech me humi fumi si schreef me tak van tak boy. Fati si te me kamadi schreef ete. Maya. De man tek de man dat ekira systeem tok. De man e want de man. De ma effort take. Lek familie to mene Jamal. Lek familie Jamine reager. In ontevreden heet dat. Kan de food DC of dat die. No ma ache ego slechts. Want is ap te yuna politiek man. Of an attack politiek man. Je bemoeien ze dan a politiek. Idi yon parter Israel ontu. Dan je ap sma voet racist. Eko gebruik ka kek. E seker ontevreden. E bigi ko. No. Asan we tak de san fa de san de. Tok. U pot man a precies a verstaan. Sakan gibu uitleg. De me fet an wan GPS san meneer Jamal mi gado mi Jesus. A water overlast. A water problema in a konre jate alen kong. De busman a heer de uda elektricien. We hebben eerder al GPS gehad in die bus. Jamal asan te mate de bus ne wan start. Omdat na heer neti asan e taleti de bus uru moro dan 40 jari. Amo is a omen ou kos. A GPS, dat zet apparaat voor die city boel aan moni dat één keer toch. Je gaat GPS zetten voor a controle. Maar vaak de controleurs nou wat ramoni in go investeer dat pe baka. Bigi zet de TCT controleur, wanneer de TCT controleur euroko. Het werk.
2: Nou, dat is wat tegengeluid van Pakai wordt hij genoemd, Wendell Willy. Tegengeluid ten opzichte van het relaas van John Mahadeo Singh, die voorzitter is van PLO. Ik denk dat we dus hiermee kunnen volstaan voor wat betreft de BT voor vandaag. Ik vond het prachtig dat we Atom Pai bereikt hebben. Dank aan hem dat hij gereageerd heeft. Ook dank aan Pakai en zeker ook de twee mensen die dus vanmorgen de persconferentie belegd hebben. En die bereid waren om ons ook het een en ander te vertellen over hun opvattingen met betrekking tot de financiële misstanden op e-mail 2. Ik praat over Henk Jamaluddin en Jolanda Kerdijk Stoffie. En Pila en zeker Mr. Panka ook in verband met hun aanwezigheid hier. En de politie die dus vertegenwoordigd werd door Lothar Biervliet mogen wij niet vergeten. Het is, ik zei steeds dinsdag, dankjewel Cornelis voor je oplettendheid. Ja, en het is inderdaad woensdag. Morgen is donderdag. Het is een morgen nieuwe aflevering. Bedankt voor het kijken en vooral ook het luisteren naar deze Bacchanatori. Let goed op jezelf. Take care. And tomorrow we will be back. Same station, same frequency. Met een andere BT. Heb je deze uitzending gemist? Dan krijgt u delen en ook de integrale versie later op YouTube. Enjoy the afternoon verder met muziek. Later op de avond een herhaling van Used to Be. Tot morgen.

0: jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, safety through innovation.
1: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het verrichten van onderhoudswerkzaamheden op het distributiehoogspanningsnetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op donderdag 23 juli 2026 tussen 8:30 in de ochtend en 12:00 in de middag. Gedeelte Frederikshoopweg tussen Mawakaboweg en Magenta Kanaalweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 12:00 worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
2: Suriname, het STEPS-onderzoek komt eraan. Vanaf 6 juli tot eind september kunt u enquêteurs bij u voor de deur verwachten. Uw deelname is van grote waarde. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter wij de risicofactoren van chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten in kaart kunnen brengen.
3: Wij zijn van het STEPS-onderzoeksteam van het ministerie van Volksgezondheid en we zijn hier om gezondheidsonderzoeken te verrichten huis aan huis. Mogen we door?
4: Jawel.
2: De enquêteurs zijn herkenbaar aan hun kleding en badge. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, fysieke metingen en een vingerprikje. Kijk uit naar onze enquêteurs, ontvang hen en werk mee, want meten is weten. En samen bouwen wij aan een gezonder Suriname.
5: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op donderdag 23 juli 2026 tussen 9:00 in de ochtend en 2:00 in de middag. Gedeelte de Boerbuitenweg tussen Moeiekreekweg en Kwattaweg, gedeelte Kwattaweg tussen Jagroepstraat en Kemaistraat, Redidottistraat, Stolkweg, Stolkweg Noord, Maristraat en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2:00 worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
6: Ja, ma?
4: enough mama mi. Want me no man bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
6: Maar dat had ik je beloofd.
4: Maar die no man zijn na €50 gym alsnog, no?
6: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
4: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
6: Maar ik heb haar eerst beloofd.
4: Is van je moeder? Nee, ma.
6: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
4: Anomoso, fijne dag.
6: Is goed, ma. Hallo, mama.
4: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
6: Nee, mama.
4: Wel, als je bossen aan €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
6: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
4: Ja, de Sabi. Want een service geweldig. De Oerusman heeft me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
6: Nog iets, mama?
4: Ja, Amoni zei bossen die schoon, maar ik kan zijn engine ook doen.
6: Mama!
7: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
8: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
9: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar moni no sari boy.
8: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
9: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
8: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
9: Hey, hey Rocco, man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
8: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
10: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
1: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Para. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het verrichten van onderhoudswerkzaamheden op het distributiehoogspanningsnetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op donderdag 23 juli 2026 tussen 8:30 in de ochtend en 14:00 in de middag. Gedeelte Suralco-weg in de omgeving van de Zwartbondstraat en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 14:00 worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139... Of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt u voor uw begrip.
11: De number one tune this week.
12: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
13: Number one.
14: Number one.

0: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
1: Number one.

0: Het leek alsof de zon aan het schijnen is in de studio. Fawaka. Fawaka.
1: Sosa lobby.
2: Jawel. Oh. Maar dat de zon scheen, komt door mijn kleur misschien. Dat de zon scheen, komt door mijn kleur. Red toch, red en hot.
0: Samen.
2: Oh, die lekker snoepsa. En dat de zon scheen. Nou, pet, nu pura pet, hoor. Luisteraars, goedenavond.
1: Van mijn kant ook een hartelijk goedenavond. Dit is Used to Be op deze mooie woensdagavond. Waar wij de muziek van de jaren 70, 80 en 90 ter horen brengen. We brengen u terug in de discotheken, in de huisfeestjes, de bijlegfeestjes, op de radio toen.
2: Ja, zeker weten. Eén woord, de hits. De hits. En het is zeker muziek waarvan men gaat genieten. Elke week trouwens, als we er zijn, heb ik het geloof dat men geniet.
1: Wat het mooie van is, zoals Batje met die groep die de jaren 80 hebben meegemaakt. In de discotheek.
2: Maar
1: vergeet om mijn pokoe.
0: Ja.
1: En dan is dit zo'n programma om je weer je memory op te frissen.
2: Used to be.
0: Zelf heb ik ook eentje gehoord, jongen, maar in een schrijving. Ik stond bij de deur om uit te rijden. De deuropening. Helemaal met mijn belly, jongen.
2: Ik weet niet.
0: Nee, maar pokoe bij dat. Hey, wauw.
2: Zeker, please leave the message behind the door.
0: Nee, ik heb het niet.
1: Is dat dan KLF?
0: Nee. En dan later hoorde ik, maar dat was wel via Lim, hoor. Orange Juice Jones, dat was leuk om hem te horen.
2: The rain.
1: Walking in the rain.
0: In the rain, yeah. Yeah. Maar goed, inderdaad, de muziek is voet ons soms terug in de tijd. Vanavond gaan we dat ook weer eens meemaken, toch? Want we hebben bijna 13 mixjes. Hier komen we er niet uit.
2: Nee, dus we hebben genoeg muziek waarvan men gaat genieten. Zeker wel.
0: En ik neem aan, elke mix is een verhaal op zich?
1: Ja, standaard, want ik praat vanuit een DJ's.
0: Maar hij is hier niet wachten vanavond, hoor.
2: Nee, hij is een beetje verwant, vind ik. Maar het is vanuit een DJ's perspectief. Tof, joh. Dit is dat, DRS. Nee, maar takke, mijn broer.
1: Nee, dat is wanneer de muziek normaal hoort op die mannen spelen die plaat vol uit. Maar nu breng ik het me in een mix. En het kan zijn dat je, apocalypse, jongen, I miss Sabin Baga. Mix doet veel, hè.
0: Wanneer heb je, hoe moet je die vraag stellen? Is het wel eens voorgekomen dat je mix heel lang hebt liggen zonder aan te werken? Of heb je de muziek gewoon in je hoofd van, ik ga deze 7 platen lekker aan elkaar regen?
1: Nee, ik fantaseer. Wanneer ik die keuze zo voor mij heb, dan fantaseer ik van, toen was die dansvloer vol, of toen liepen de mensen weg van de dansvloer. Nee. Moet ik zo een plaat inbrengen, dus dan komen ze weer naar de dansvloer. Dus ik zie een gewoon plaat.
0: Eigenlijk bedoel ik, heb je een mix gemaakt van bijvoorbeeld 4 minuten, 10 minuten. En dan heb je hem laten liggen voor bijkans 2-3 maanden. Om hem na die 3 maanden weer op te pakken en het vervolgens door te mixen.
1: Oh ja, sowieso. Ja, want je gaat kijk, er zijn mixes hier van 12 minuten. Maar geloof me, na 3 maanden is diezelfde mix misschien een uur lang.
0: Okay,
1: want dan ga je andere paard eraan aanregen, toch?
0: Ja.
2: En dat is wel iets dat ik bewonder van de DJ's. De goeie. Want van mij zijn ze kunstenaars trouwens.
0: Yeah. Dus, alle jongens met de vingers.
2: Ja.
0: Zo zie je dat je de vingers gaat gebruiken voor verschillende doeleinden.
2: Jongen, Cliff, vingers om te mixen. Amana piano vinger.
0: Wij gaan van start met track nummer 0. Weliswaar geen mix, no?
1: Nee, wat er nu gaande is, vooral Noord-Amerika. Is dat freestyle? Bekend toch?
0: Ja.
1: die mensen die freestyle, laat me het vertalen. Heb je denk je Let the Music Play van Shannon, Summertime van Nocera.
2: Lisa,
1: I wonder if I can take you home. Mm-hmm. Dat noemt men freestyle in Amerika.
0: Fly tetas,
1: the Mexican, you know.
0: Sunglasses at night.
1: Dat is new wave, hè?
0: Oh, new wave.
1: Ja, maar freestyle wordt nu 2025 weer geïntroduceerd in Amerika.
2: Vooral in Brazilië is het ook weer.
1: Dus de jeugd die uitgaat in de States, 18 plus, die komen automatisch erin. Dus pokoene dede.
0: Oké.
1: You know, en dat vond ik zo nice. Ik hoop dat je wint naar hier white, zodat men ook de jeugd ermee kan voeden.
0: En heeft de volgende plaat daar iets mee te maken?
1: Ja, deze is van eind 90, maar ze hebben samples van Planet Rock. Van Afrika Bambaataa.
0: Oké, let's go.
1: Enjoy.

0: terug te komen, dit noemt men freestyle. En in Brazilië hebben we gezegd, Rio de Janeiro, São Paulo. Kijk, hier is Suriname, heb je een uitgangspubliek toch? Tussen de 18 en 40 jaar, de meiden gaan uit. Boven 40 is once in a while de meiden gaan uit. Maar de muziek wordt dan weer geïntroduceerd in Amerika met die DJ's vandaar. En die artiesten die doen wat ze hebben gezongen. Die komen vaak op in social media om dan een recap te doen. En Milo Beng, dus dat die stijl weer inkomt en dat de jeugd het ook meeneemt. Dat de muziek niet doodgaat.
1: Ja. Ik zie hier een rap bass. Is het de rap bass?
0: Is het de rap bass? Ja, het is wel een het was eerder al gezongen door Mace, dacht ik.
2: Beverly en Mace.
0: En Mace. Maar dan heeft rap bass het nu in een rap gezet. Arkei, jaren 80, hè?
1: Originele was van. Nee, maar. It takes two to make a thing go
0: right, maar hij zei de Joy and Pain.
2: Joy and Pain.
0: Let's go here.
2: Sunshine.
1: Is dit
2: het? Let me, my body.
1: Wat is dit?
2: Draai

0: en Rain.
1: Ja, automatisch senior. En ik weet dat ik een machtige stem heb. Machtig.
2: Om te zien, als je naar die rhythm luistert, dan zie je dat ze samples hebben genomen van Fresh Prince of Bel Air.
0: Dat wil zeggen, om te zien, als je naar de rhythm kijkt, daar hebben ze...
1: Als je luistert.
2: Als je luistert. Om het meteen naar Pogo toch te zeggen.
0: Dat is Milo ook, als ik het zo zie. Maar ik zag het niet. Oké, en nu gaan we naar de mixjes.
1: Jawel.
0: Er was eentje van een half uur. Er was een hele lange... Wacht even. Ik ben verder. 39 minuten. Ja. Hoe langer, hoe beter, zeggen ze. No?
1: Ja. Hoe langer. Ja. Mama mag langer. Mama moest boom. Wat zal is tjatsa aan het boel te
0: Mina Sabi.
1: Nou.
0: Dat hoor je.
1: Korte golftig.
2: Nee, maar je was dat niet ook. Dieper. Maar dan wat je bar. Maar als ik zeg nou, dan hoe dan?
1: Nee, als hier.
0: Oké, 39 minuten. Nee, 36. Nee, 39. 39.
1: Ja.
0: Een punt die is maar Amma, die zie jong.
1: Hij kan zich niet voorstellen.
0: Ja. Ah, we gaan dit monteren hoor. Dit gaat eruit. Hoor.
2: Ja.
0: Dit gaat eruit. Nee,
2: mijn verontschuldiging.
0: Meneer Purperhart.
1: Goed Nederlands, zijn vocabulaire is een beetje fragiel.
0: Is nou.
1: Is nou.
0: Wow, wat een begin.
1: Jawel.
2: Ik maak het goed.
1: Het is naar volkslied,
0: ja. Een concert, joh.
2: Ja.
1: Hey, enjoy, enjoy.
0: Je dansen nog niet, hè?
1: Papa?
2: Nee.
0: Kan je niet dansen, hè?
1: Nee, dan ja. Natinga toch.
2: Ja, Natinga.
0: Je zoekt nog naar een paar.
1: Jawel.
0: Of je schenkt in.
1: Je moet netjes vragen, mag ik het dansje van je?
0: En wie gaat de licht uit?
2: Funky stuff.

0: Wow, wow, wow. What a mix, what a mix.
1: Ja. En een paar lichte foutjes, doordat, maar ja, dat komt als je live mix.
0: Ik heb het niet eens gehoord. Hoor.
1: Ja, nee, we hebben genoten.
0: Oeroesgeen. Zodanig genoten dat je dat niet kan stoppen.
2: Dat is
0: je zou het werk moeten afmaken, hoor.
1: Ja, ja.
2: Ja, kijk.
0: Wat is stilte? Zeg even niks.
2: Oké.
0: Wacht even. Als het te stil is, hoor je dat, no?
1: Ja, ja, ja.
0: Gaan we nog een keer doen?
1: Ja,
0: nog een keer doen. Stil, stil.
1: Super leuk.
2: Amitai, waar is zo her?
1: Oké, nee, maar genoten, man. Genoten.
0: Wacht even, mensen. Kom aan, jij. Ik zie eentje van 16 minuten, 14 minuten. En dan weer eentje van... Dan gaan we beter draaien, hoor.
2: We kunnen een beetje gaan naar, naar Jamaica, nou.
0: Ik zie een mix hier van... Mama! Used to be... Used to say.
2: Yeah, mama used to say. It's my junior,
0: eh? And used to be.
2: Mama used to be. used to say.
1: Mama used to say.
0: What do? Shoot up?
2: Yeah, we can shoot.
0: Het is even te lang stil geweest, hè?
1: Ja, ja. En dit wordt mooi vingerwerk. Dus ik bedoel mixen.
0: Oké.
1: Jongens.
2: Ik blijf stil.
1: Weer